0: een schone lounge set.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Benne Green.
5: Energie Rebelli.
3: Clara, live.

0: Meer info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Clara, live.

0: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
1: Clara Live.

0: een schone lounge set.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Dorso. Ergonomisch slapen.
3: Clara, live.

0: continuou.
1: Zes uur, een heel goeiemorgen, VRT-nieuws met Sophie Verbrugge. Het heeft niet mogen zijn. De Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren een kwartfinale van Spanje met 2-1. Stond nogthans lang 1-1 gelijk. De wedstrijd leek op weg naar verlengingen. Maar toen enkele Rode Duivels, waaronder doelman Thibaut Courtois, geblesseerd geraakt tijdens de wedstrijd, viel in de 88e minuut een tweede goal voor Spanje. Bondscoach Rudy Garcia zag verschillende topspelers uitvallen en erkent dat dat niet ideaal was.
2: Entre Yuri Tillmans qui peut pas débuter, entre Thibaut Courtois qui se blesse, Kevin De Bruyne qui peut pas aller non plus loin dans le match, c'est pas effectivement c'est pas très favorable.
1: Heel wat fans volgden de match van de Rode Duivels op grote schermen. In Blankenbergen op de Pier bij Radio 2 volgden enkele honderden mensen de kwartfinale. De meesten vonden dat Spanje beter was.
3: Ja, jammer. Het was een beetje te verwachten, maar we hadden toch een beetje hoop erin dat het een beter einde ging krijgen. Maar ja, ze waren beter, dus het is wel spijtig.
4: Natuurlijk, heel ontgoocheld, maar Spanje was de betere ploeg. En ze zijn heel goed voetballend, dus niks aan het doen, maar we mogen trots zijn.
5: Ja, jammer. Ja, toch wel teleurgesteld.
6: Ik ben heel teleurgesteld, maar ik vind dat we mogen trots zijn op België. En ik vind dat we gewoon met een goede blik op dit WK mogen terugkijken.
1: Vijf jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het gaat om een ziekte die het gevolg is van de stekbacterie. Dat is een bacterie die je kan krijgen door het eten van besmet rauw vlees of contact met besmette dieren. Er wordt nu volop onderzocht waar die bacterie vandaan komt. Mogelijk hebben de kinderen die opgelopen in een kinderboerderij. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is ook onder vuur genomen door Russische raketten. Er waren verschillende explosies te horen en de burgemeester spreekt voorlopig van 3 gewonden. In het oosten en zuidoosten van Oekraïne waren eerder al zeker 5 doden en 29 gewonden gevallen bij verschillende Russische aanvallen. De steden Zaporizhia en Kramatorsk waren het doelwit. En voor het eerst in 4 jaar tijd heeft de Britse prins Harry samen met zijn gezin koning Charles en zijn vrouw Camilla ontmoet. Harry bezocht zijn vader in Londen samen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen. Dat was al van 2022 geleden. De relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen. In 2020 deden ze afstand van hun koninklijke titels en ze wonen nu in de Verenigde Staten. Het wordt zonnig en warm vandaag met temperaturen net boven de 30 graden in het centrum, 25 graden aan zee. En tot donderdag blijft het weer nog zo. Af en toe wat wolken, maar droog en warm bij temperaturen rond de 30 graden. Meer in de app van VRT. Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Dorso. Ergonomisch slapen.
2: Clara Life.

0: continuó. Zeven uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels hebben niet kunnen stunten op het WK voetbal. Ze zijn uitgeschakeld nadat ze met 2-1 verloren van Spanje. Stond nogthans lang 1-1 gelijk, maar in de 88ste minuut maakte Spanje de winnende goal. Peter van den Bemt blikt terug op een bewogen wedstrijd.
1: Een pijnlijke uitschakeling is het geworden. Een tegendoelpunt op anderhalve minuut van de toegevoegde tijd na een fout van Senne Lammens. Net ingevallen voor de geblesseerde Courtois. De Rode Duivels kenden heel wat pech. Na de blessure van Onana viel Tielemans uit tijdens de opwarming. En ook Courtois en De Bruyne konden niet verder na de pauze. En toch speelde België een bijna perfecte wedstrijd. Spanje eiste wel de bal op, maar creëerde nauwelijks kansen. Ruiz duwde na een half uur de rebound binnen aan schot van Olmo. En ook België scoorde bij zijn eerste kans via de Ketelaren. In een trage tweede helft dreigden beide landen twee keer. Verlengingen kwamen eraan. Tot luxe invaller Merino Spanje toch naar de halve finale tegen Frankrijk schoot. 2-1 en ergens wel een gemiste kans voor België dat wel zijn doelstelling haalde met deze kwartfinale.
0: Heel wat fans volgden de match van de Rode Duivels op grote schermen in Blankenbergen op de pier bij Radio 2. Volgden enkele honderden mensen de kwartfinale. De meeste erkenden dat Spanje beter was.
2: Een beetje triestig, een beetje kwaad, ja.
3: Ik vind het gewoon heel jammer en ik ben ook een beetje kwaad, ja.
4: On est très fier. Je suis fier de mon pays et de l'équipe belge.
5: Ik denk dat wij gewoon een heel mooi WK gespeeld hebben in alle geledingen. Ja, kop omhoog voor de volgende episode, zo simpel is het.
0: Vijf jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het HUS-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom komt van de stekbacterie. Dat is een bacterie die je kan krijgen door het eten van besmet rauw vlees of contact met besmette dieren. Het departement zorg onderzoekt hoe de kinderen die bacterie opliepen. Mogelijk was dat op een kinderboerderij, zegt woordvoerder Joris Monnes.
6: We hebben die kinderen bevraagd naar hun activiteiten de dagen voor ze ziek geworden zijn. Ook wat voor voeding ze gegeten hebben, want voeding is ook een typische bron. De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht. En het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt. En dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren. Maar het is op dit moment zeker nog niet bevestigd.
0: Het departement gaat ook na met wie de kinderen contact hadden. Mogelijk zijn er meer mensen besmet geraakt. En in het zuiden van Spanje proberen honderden brandweerlui nog altijd om de grote bosbranden daar onder controle te krijgen in de buurt van Almeria. Het gaat om een van de meest dodelijke natuurbranden ooit in Spanje. Er zijn 12 doden geborgen en 23 anderen zijn vermist, vooral buitenlanders. Bij hen zijn ook Belgen die in de streek woonden, zegt Buitenlandse Zaken. Maar het is nog niet duidelijk hoeveel Belgische slachtoffers er zijn. Ook van de doden is nog niemand geïdentificeerd. Het wordt zonnig en warm vandaag met temperaturen net boven de 30 graden in het centrum, 25 graden aan zee. En tot donderdag blijft het weer zo, af en toe wat wolken, maar droog en warm bij temperaturen rond de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
8: Een heel goede morgen. Ja, de Rode Duivels die gaan helaas niet door op het WK, maar wij hier op Clara gaan wel door. Want wij gaan door onze zaterdagochtend met de beste klassieke muziek om de dag mee te beginnen.

De eerste symfonie van Florence Price uit 1933. Het betekende haar grote doorbraak op haar 46 toen deze symfonie werd uitgevoerd op de wereldtentoonstelling in Chicago. En dit was het derde deel daaruit, de Juba Dance, met ook twee African drums die Florence Price voorschrijft in de orchestratie, waar hier te horen door Philadelphia Orchestra en dirigent Yannick Nézet-Séguin. En dit is de hedendaagse componiste uit Amerika, Caroline Shaw, hier in een oud Frans troubadourslied.

Als een frisse briesje door de ramen thuis bij te wakker worden. Deze frisse stemmen van Dionysos Now. Zij verdiepen zich helemaal in de muziek van Adrian Willaert. En dan was dit Manus Tue van Josefo Zarlino ook al op zijn plaats. Want Zarlino was de leerling van Adrian Willaert. En hij volgde hem op als kapelmeester in de San Marco Basiliek in Venetië. Die muziek is te horen op hun vijfde album. Adriano 5 heet die plaat. Het vijfde album dat het vocaal ensemble Dionysos Now heeft opgenomen, heeft gewijd aan Adrian Willaert. De Clair de Lune van Claude Debussy, dat kennen we allemaal. Het is het bekendste deel uit de suite Bergamasque. Maar kent u ook het deel dat daarvoor te horen is?

Pianist Alain Planès met de mooie klank van een Duitse Blüthner piano uit 1902. En ook Claude Debussy had thuis een Blüthner pianoforte staan, dus ja, de klank is wel heel accuraat voor deze Clair de Lune, het derde deel uit de suite Bergamasque. Met daarvoor ook nog het tweede deel dat we misschien iets minder horen, het menuet. En trouwens, na de Clair de Lune is er ook nog een heel leuk speels vierde deel. Ook de moeite om die suite Bergamasque is helemaal te beluisteren. Straks, na 7:30, maken we een ochtendwandeling in een park vol dinosaurussen. Maar eerst nog even een fossiel uit de 17e eeuw. Want deze man stond aan de wieg van het Concerto Grosso. Dat is een concerto voor twee groepen muzikanten die het tegen elkaar opnemen. Dit is zo'n Concerto Grosso van Arcangelo Corelli. MUZIEK

0: 8. Goedemorgen, VRT-nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 2-1. Het stond lang 1-1 gelijk. De wedstrijd leek op weg naar verlengingen. Maar toen enkele Rode Duivels, waaronder de doelman Thibaut Courtois, geblesseerd geraakte, viel in de 88e minuut een tweede goal voor Spanje. 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen liggen in het ziekenhuis met een ernstige ziekte die nierfalen kan veroorzaken. Het gaat om een ziekte veroorzaakt door de stekbacterie. Er wordt nog onderzocht hoe de kinderen die bacterie opliepen. Mogelijk kwam dat na contact met besmette dieren op een kinderboerderij. En in het zuiden van Spanje proberen honderden brandweerlui nog altijd om de grote bosbranden daar onder controle te krijgen. Er zijn 12 doden geborgen en 23 anderen zijn vermist, vooral buitenlanders. Daar zijn ook Belgen bij, maar de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Het wordt zonnig en warm met temperaturen net boven de 30 graden in het centrum, 25 graden aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, de krantencommentaren.
2: In de morgen schrijft Bart Eekhout over het wegenvignet. Dat wegenvignet is, zoals de oppositie dat dan noemt, een platte belasting. Iedereen betaalt evenveel voor dezelfde toegang, ongeacht hoe of wanneer je de auto neemt. En elke sturende impuls ontbreekt. Het maakt slimmere alternatieven, zoals een variabele kilometerheffing, ook onmogelijk. Een gemiste kans. En daar is dan eindelijk toch het wegenvignet, weet ook Chris van Marsnille in de Gazet van Antwerpen. Na ongeveer 20 jaar palaveren zal er betaald moeten worden om over onze wegen te rijden. En dat werd tijd. Al is het op zijn zachtst gezegd bizar dat de verkeersbelasting op elektrische auto's door de nieuwe regeling de hoogte ingaat. Het is al zo moeilijk om mensen ervan te overtuigen om elektrisch te rijden. We moeten dringend af van ons minderwaardigheidscomplex in Vlaanderen, stelt Isolde van den Einde intussen in het laatste nieuws, in aanloop naar de Vlaamse feestdag. Misschien moet Vlaanderen zelfs meer naar de Rode Duivels kijken. Het kleine België is een dwerg tegenover andere grote Europese landen die overblijven in het WK. Maar op het veld gedragen we ons als reuzen. De Duitse automaker Volkswagen, een icoon van de Duitse auto-industrie en de grootste autoproducent van Europa, met zijn merken VW, Audi, Porsche en Skoda, staat voor een zware besparingsronde, merkt Dominique Klaas tot slot op in het Belang van Limburg. Maar als de Duitse auto-industrie met zijn grote vertakkingen in de rest van Europa op de helling komt te staan, is dat niet louter een Duits probleem. Het is zaterdag 11 juli en dat waren de krantencommentaren.
1: Clara staat op met Sander de Keren.

Ofwel vond u het een heel enge film, ofwel net heel entertainend. De film Jurassic Park van Steven Spielberg uit 1993 met de filmmuziek van John Williams. En trouwens, toeval of niet, maar het personage in de film dat als miljardair het park bezit met de dinosaurussen is een zekere John Hammond, gespeeld door Richard Attenborough. En hij is de oudere broer van de man die alle natuurdocumentaires inleest, van David Attenborough. Van dinosaurussen gaan we naar schildpadden, kangoeroes, vissen in een aquarium, de koekoek diep in het woud en vogels in een volière voor deze Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saëns.

De muzikanten van het ensemble Arco Baleno in verschillende delen uit Le Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saëns. Een muzikale suite uit 14 delen waarin Saint-Saëns allemaal dieren imiteert laat horen. En daarvoor heeft hij ook heel wat bijzondere instrumenten nodig, zoals een glasharmonica voor de vissen in het aquarium. De koekoek hoorden we voor klarinet met twee piano's. En de vogeltjes in de volière die waren duidelijk te horen in de fluit hier met strijkers. Camille Saint-Saëns, Le Carnaval. Het is animo, leuke muziek en dat vond Saint-Saëns zelf ook trouwens. En ook in deze muziek van Richard Strauss lijk ik toch altijd ergens vogels te horen. Ergens in een donker woud waar de zon ondergaat als symbool voor het einde van het leven. Het vierde laatste lied uit de vier laatste lieden van Richard Strauss. Dit is Im Abendrot.

De Litouwse sopraan Asmik Grigorian in het laatste lied uit de vier laatste lieden van Richard Strauss. Geschreven door de componist toen hij 84 was in het jaar 1948. Dit was het lied Im Abendrot samen met het Orchestre Philharmonique de Radio France met de dirigent Mico Frank. Straks na 8 uur zetten we nog eens de bloemetjes goed buiten met een bekend opera-duet. MUZIEK

0: Nieuwsuur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het WK-avontuur van de Rode Duivels is voorbij en 5 kinderen liggen in het ziekenhuis, hebben een ernstige bacterie opgelopen, mogelijk in een kinderboerderij. De Rode Duivels hebben niets kunnen stunten op het WK-voetbal. Ze zijn uitgeschakeld nadat ze met 2-1 verloren van Spanje in de kwartfinales. Het stond nogthans lang 1-1 gelijk, maar in de 88e minuut maakte Spanje de beslissende goal. Tom Boudeweel blikt terug op een bewogen wedstrijd.
1: Een pijnlijke uitschakeling is het geworden. Een tegendoelpunt op anderhalve minuut van de toegevoegde tijd na een fout van Senne Lammens. Net ingevallen voor de geblesseerde Courtois. De Rode Duivels kenden heel wat pech. Na de blessure van Onana viel Tielemans uit tijdens de opwarming. En ook Courtois en De Bruyne konden niet verder na de pauze. En toch speelde België een bijna perfecte wedstrijd. Spanje eiste wel de bal op, maar creëerde nauwelijks kansen. Ruiz duwde na een half uur de rebound binnen aan schot van Olmo. En ook België scoorde bij zijn eerste kans via de Ketelaren. In een trage tweede helft dreigden beide landen 2 keer. Verlengingen kwamen eraan. Tot luxe invaller Merino Spanje toch naar de halve finale tegen Frankrijk schoot. 2-1 en ergens wel een gemiste kans voor België dat wel zijn doelstelling haalde met deze kwartfinale.
0: De Rode Duivels waren na de wedstrijd erg teleurgesteld. Ook doelman Thibaut Courtois. Hij werd dus gewisseld door een blessure.
2: Uiteindelijk gespeeld tegen Spanje, heel goede ploeg en het is niet gemakkelijk. En natuurlijk wanneer zij die tweede goal vinden, op het einde was het moeilijk om nog kansen te creëren. Dus dat is misschien een werkpunt voor de toekomst, maar ik denk toch dat we trots mogen zijn. Zijn enige ploeg op dit moment die tegen Spanje gescoord heeft. Ik denk dat ze een moeilijke match hebben gehad tegen ons. Dus ik denk dat we toch mogen trots zijn op ons toernooi en de mooie momenten.
0: Heel wat voetbalfans volgden de match van de Rode Duivels op grote schermen. Op de pier in Blankenbergen volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Ook Peter de Kroebele.
3: Vreugde bij de 1-1 van de Ketelaren natuurlijk. En dan diepe droefenis bij de tweede goal van Spanje. Het hing in de lucht, maar de zeewind waaide alle hoop weg hier. De Duivels liggen eruit en toch is er trots.
4: Ja, jammer. Hè. Het was een beetje te verwachten, maar we hadden toch een beetje hoop erin dat het een beter einde ging krijgen. Maar ze waren beter, dus het is wel spijtig.
5: Natuurlijk, heel ontgoocheld, maar Spanje was de betere ploeg. En die zijn heel goed voetballend, dus niks aan het doen, maar we mogen trots zijn.
3: En nog?
6: Ja, jammer. Hè. Droevig. Ja, toch wel teleurgesteld.
7: On est très fier. Ik ben fier van mijn pays en de l'équipe belge.
3: Einde WK. De sfeer zat goed in Blankenbergen, maar het heeft niet mogen zijn. Het werd plots heel snel stil op de pier.
0: 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het HUS-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom komt van de stekbacterie. Dat is een bacterie die je kan krijgen door het eten van besmet rauw vlees of contact met besmette dieren. Mogelijk liepen de kinderen de bacterie op in een kinderboerderij in Braschaat. Volgens burgemeester Adinda van Gerven loopt het onderzoek nog volop en is er nog niets bewezen.
8: De link zou kunnen gelegd worden op onze kinderboerderij, mogelijk. De zekerheid daarover is nog altijd niet zeker. Het moet nog onderzocht worden. Wij gaan daar volgende week meer duidelijkheid in hebben. Maar in afwachting hebben wij natuurlijk alle mogelijke maatregelen getroffen die het departement ons opgelegd heeft.
0: Het departement zorg gaat ook na met wie de kinderen contact hadden. Mogelijk zijn er meer mensen besmet geraakt. In het zuiden van Spanje proberen honderden brandweerlui nog altijd om de grote bosbranden in de buurt van Almeria onder controle te krijgen. Er zijn daar 12 doden geborgen en 23 anderen zijn vermist, vooral buitenlanders. Stijn Verkruijsen, jij bent daar ter plaatse. Zijn de slachtoffers al geïdentificeerd?
9: Het Forensisch Instituut heeft een autopsie kunnen uitvoeren op de 12 doden, maar van geen enkele van die lichamen is de identiteit vastgesteld. Dus dat toont aan hoe moeilijk het is. Er zijn nog altijd 23 vermisten en de focus ligt hier nu echt op de zoektocht naar die vermisten.
0: Ja, Stijn, er zijn ook Belgen bij de vermisten. Wat weet je daar al over?
9: We zijn in contact geweest met enkele Belgen die zitten in hotels aan de kust op zo'n 20 kilometer van Bedar, waar ze woonden of verbleven. Velen zijn zwaar onder de indruk van wat ze hebben gezien. Ze hebben zelf vaak maar nipt aan de vlammen kunnen ontsnappen. En voor hen was het gisteravond vooral bekomen. Twee Belgen hier hebben hun buren verloren in de brand en waren zwaar onder de indruk. Iedereen hoopt vandaag te kunnen terugkeren, maar dat zal wellicht nog onmogelijk zijn, want de brandweer is nog altijd aan het blussen. Het vuur is nog niet onder controle.
0: Bedankt voor die laatste stand van zaken, Stijn. En de Oekraïnse hoofdstad Kiev is onder vuur genomen door Russische raketten. Er waren verschillende explosies. De burgemeester spreekt voorlopig van 3 gewonden. In het oosten en zuidoosten van Oekraïne waren eerder al zeker 5 doden en 29 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Het wordt zonnig en warm vandaag met temperaturen net boven de 30 graden in het centrum, 25 graden aan zee. Tot donderdag blijft het weer nog zo. Af en toe wat wolken, maar droog en warm bij temperaturen rond de 30 graden. Dit nieuws begon op het WK voetbal. België is uitgeschakeld na een 2-1 verlies tegen Spanje. De beslissende goal viel pas in de 88ste minuut. Meer over de wedstrijd en de exit van de Duivels op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
10: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op. Met Sander de Keren.
11: Goedemorgen, heel fijn dat u luistert. Welkom bij Clara. Als u heel dicht bij de radio komt zitten, ja, dan ruikt u misschien wel de geur van witte jasmijn en rozen, zoals Lakmé en Malika erover zingen in hun duet uit de opera Lakmé van Leo de Liebe, het bloemenduet.

Twee fleurige stemmen klinken zo goed samen. Sopraan Sabine de Viel en de iets lagere mooie stem van Marianne Crebassa in het bloemenduet uit de opera Lakmé van Leo Delibes. De première was in de Opera Comique in Parijs op 14 april in het jaar 1883. En op de tijdlijn van de klassieke muziek betekent dat dat een paar maanden later de Duitse componist Johannes Brahms een zomervakantie doorbracht in Wiesbaden, waar trouwens de oudste kuuroorde van Europa te vinden zijn. En daar schreef Brahms zijn derde symfonie. Wiesbaden is een Duitse stad aan de Rijn en dat lijkt je precies toch af en toe te horen, zeker in dit derde deel.

Klinkt als wakker worden in een hotelkamer met zicht op een rivier. Heerlijk toch, dit Poco Allegretto, het derde deel uit de derde symfonie van Johannes Brahms, hier door Toonhalle Orkester Zürich. Heel mooie zachte opname met de dirigent David Zinman. Ja, zomer en klassieke muziek, die twee gaan trouwens heel goed samen. Zoals in Brussel, want de hele zomervakantie lang, van 1 juli tot eind augustus, zijn er weer heel wat klassieke concerten tijdens het festival Midi Minim. Een zomermuziekfestival met middagconcerten om 11:15. En zo speelt deze pianiste overmorgen, maandagmiddag om 11:15, een concert in Cercle Royal Gaulois aan het Warandepark op dat Midi Minim muziekfestival. Met muziek van Bach komt ze. Het is pianiste Claire-Marie Lequet.

Een concerto in de Italiaanse stijl, want Bach was maar al te goed op de hoogte van de Italiaanse muziek. Hij heeft ook veel concerto's van Vivaldi bewerkt in zijn eigen muziek. Het Italiaans concerto is een werk niet voor orkest met solo-instrumenten, maar het is alleen voor solo-klavier. Hier dus solo-piano. We hoorden pianiste Claire-Marie Leguet en zij speelde het laatste deel, het presto. Overmorgen speelt ze dus een concert met muziek van Bach op het festival Midi Minim in Brussel. En van iets in de Italiaanse stijl naar een echte Italiaan nog tot 8:30, Claudio Monteverdi. En nog een deel uit zijn Maria Vespers.

0: half negen, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren een kwartfinale van Spanje met 2-1. Stond lang 1-1 gelijk. De wedstrijd leek op weg naar verlengingen. Maar in de 88ste minuut viel de beslissende goal van Spanje. Vijf jonge kinderen uit de regio Antwerpen liggen in het ziekenhuis met een ernstige ziekte. Het gaat om een ziekte die het gevolg is van de stekbacterie. Die kan nierfalen veroorzaken. Er wordt nog onderzocht hoe de kinderen de bacterie opliepen. Mogelijk kwam dat na contact met besmette dieren op een kinderboerderij. En de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw aangevallen door Russische raketten. Er waren verschillende explosies en de burgemeester spreekt van 3 gewonden. In het oosten en zuidoosten van Oekraïne zijn ook 5 doden en 29 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Het wordt zonnig en warm vandaag met temperaturen net boven de 30 graden, 25 graden aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
1: Verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

Een korte citytrip naar Parijs met deze ouverture van Jacques Offenbach uit zijn komische opera La Vie Parisienne. En wie Offenbach zegt, moet eigenlijk ook de Vlaamse componist Peter Benoit zeggen. Want Peter Benoit werd geboren in het West-Vlaamse Harelbeke in 1834. En dankzij zijn buurman, die organist was in Desselgem, kwam de jonge Peter in contact met de juiste mensen om zich in te schrijven aan het conservatorium van de grote stad Brussel. Peter Benoit studeerde daar af in Brussel. Hij wint trouwens ook de Romeprijs, een prestigieuze studiebeurs om in het buitenland te kunnen studeren, onder andere ook in Rome. En uiteindelijk belandde Peter Benoit in Parijs. Zijn grote droom was er om operacomponist te worden, maar dat succes bleef toch een beetje uit. Maar wat er wel gebeurde, is dat Peter Benoit voor een korte periode dirigent werd in het Théâtre des Bouffes Parisiens, het theater opgericht door Jacques Offenbach. En zo heeft Peter Benoit iets met Offenbach te maken. En ook als componist werd Benoit bekend in Parijs, niet met zijn opera's, maar wel met zijn pianomuziek. Die viel enorm in de smaak, zoals deze vierde fantasie.

We kennen vooral de derde fantasie, maar dit is ook een mooie. De vierde fantasie van Peter Benoit. Hier gespeeld door pianist Joseph de Beenhouwer. En er viel de West-Vlaamse Peter Benoit toch één iets op toen hij in Duitsland en Frankrijk was. In Duitsland werd die muziek van Bach of van Karl Maria von Weber in het Duits gezongen. En toen hij in Parijs was, werden alle operettes in het Frans gezongen. Dus dacht Peter Benoit, waarom zou mijn muziek dan niet ook in het Nederlands gezongen kunnen worden? En zo werd Peter Benoit de man die zijn volk in het Nederlands leerde zingen. Benoit schreef heel wat grote werken voor koor en orkest, voor honderden muzikanten. In 1885 bijvoorbeeld schreef hij een hymne voor de vooruitgang, geschreven voor een expo in Antwerpen waar nieuwe machines werden voorgesteld, waar de telefoon werd voorgesteld met de nieuwe Scheldekaai ook toen. En ook over de oorlog schreef Benoit nieuwe muziek en ook over de stad Antwerpen. Daarvoor liet hij ook honderden mensen samen zingen in het Nederlands. Dit is een fragment uit zijn oratorium over de Schelde.

Een Vlaamse componist op de Vlaamse feestdag vandaag, Peter Benoit. Een grote naam in binnen- en buitenland. Dit was een fragment uit zijn oratorium De Schelde met Antwerp Symphony Orchestra. In deze opname heette zij toen nog De Philharmonie, samen met het Vlaams Radiokoor, het Nederlands Radiokoor en dirigent Martin Brabins. In het fragmentje Schelde, voeg uw grootse akkoorden. En van de Academie van Antwerpen maakte Peter Benoit trouwens een koninklijk conservatorium. Het was het eerste conservatorium in België waar Nederlands de voertaal werd, met zowel mannelijke als vrouwelijke studenten. En als u meer over Peter Benoit wilt weten komen, luister dan zeker ook naar onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Die is te beluisteren op VRT Max.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 2-1. Stond lang 1-1 gelijk. De wedstrijd leek op weg naar verlengingen. Maar toen enkele Rode Duivels, waaronder doelman Thibaut Courtois, geblesseerd geraakte tijdens de wedstrijd, viel in de 88ste minuut de beslissende goal van Spanje. Verdediger Brendan Mechelen van de Duivels vindt dat de Belgen wel trots mogen zijn op hun WK.
1: We hebben zeker die laatste wedstrijden getoond wat we kunnen. We zijn denk ik wat moeilijk op gang gekomen in de groepsfase, maar geleidelijk aan zijn we in ons spel gekomen. We hebben een goede wedstrijd gespeeld, alleen lag het geluk niet aan onze kant.
0: Heel wat voetbalfans volgden de match gisteravond op grote schermen. In Waregem in West-Vlaanderen kwamen zo'n 2000 supporters samen.
2: Ik had het zien goed komen, maar ja, jammer van die laatste hol.
3: Ze hebben heel het best gedaan, maar we zagen wel duidelijk dat de Spanjaarden toch wel beter waren. Dus ik denk, moest het nog verlenging geweest zijn, dat ze het ook niet ging kunnen blijven belopen. Dus ze hebben goed gespeeld, ik denk dat we blij mogen zijn.
4: In mijn opzicht zijn ze wel nog ver geraakt. Dus ik vind dat ze het wel goed gedaan hebben. Spanje was geen makkelijke ploeg om tegen te winnen. Dus uiteindelijk om tegen Spanje eruit te gaan, ça va nog.
0: Spanje speelt dinsdag de halve finale tegen Frankrijk. 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het HUS-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom komt van de stekbacterie. Dat is een bacterie die je kan krijgen door het eten van besmet rauw vlees of contact met besmette dieren. Mogelijk liepen de kinderen de bacterie op in een kinderboerderij in Braschaat. Volgens burgemeester Adinda van Gerven loopt het onderzoek nog volop en is er nog niets bewezen.
5: De link zou kunnen gelegd worden op onze kinderboerderij, mogelijks. De zekerheid daarover is nog altijd niet zeker. Het moet nog onderzocht worden. Wij gaan daar volgende week meer duidelijkheid in hebben. Maar in afwachting hebben wij natuurlijk alle mogelijke maatregelen getroffen die het departement ons opgelegd heeft.
0: Het departement zorg gaat ook na met wie de kinderen contact hadden. Mogelijk zijn er meer mensen besmet geraakt. Belgen die geëvacueerd zijn na de felle bosbranden in het zuiden van Spanje weten nog altijd niet of vrienden of buren bij de 12 doden en 23 vermisten zijn. De Spaanse overheid heeft op de 12 gevonden lichamen een autopsie uitgevoerd, maar de slachtoffers konden nog niet geïdentificeerd worden. Isabel Wijn geraakte veilig weg uit haar B&B in de buurt van Bidar. Zij vreest het ergste.
6: We hebben vernomen van één gezin die inderdaad nog steeds vermist zijn. En dat is nu al zo lang, dus dat is verschrikkelijk nieuws. Van andere mensen die we kennen, zijn er ook buren nog steeds vermist. Dat is niet oké. Het is ook zo snel gegaan. Iedereen spreekt erover, iedereen leeft mee.
0: Technologiebedrijf Apple heeft een rechtszaak gestart tegen OpenAI, dat is de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt voormalige werknemers ervan vertrouwelijke informatie te hebben doorgespeeld aan OpenAI. Steve Rombout, hoe zou dat dan in zijn werk gegaan zijn?
7: Wel, die voormalige werknemers van Apple zouden informatie over apparaten, onderdelen en prototypes hebben doorgespeeld nadat ze bij OpenAI in dienst waren genomen of op sollicitatiegesprek gingen. OpenAI zegt over de beschuldigingen dat het geen interesse heeft in de bedrijfsgeheimen van anderen. Apple en OpenAI werken sinds enkele jaren samen om artificiële intelligentie te integreren in onder meer de iPhones. Maar die samenwerking staat toch al een tijd onder druk en dat komt onder meer omdat ze elkaars concurrenten dreigen te worden. OpenAI heeft zelf plannen om AI-toestellen te gaan maken. En in dat kader zijn ook al meer dan 400 medewerkers van Apple overgestapt naar OpenAI.
0: Dankjewel, Steven. En in Londen heeft de Britse prins Harry voor het eerst in 4 jaar tijd koning Charles en zijn vrouw Camilla ontmoet. Harry bezocht zijn vader samen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen. Dat was al van 2022 geleden bij de begrafenis van koningin Elisabeth. In 2020 deden ze afstand van hun koninklijke titels en sindsdien wonen ze in de Verenigde Staten. Sindsdien is de relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie ook gespannen. Het wordt zonnig en warm met temperaturen net boven de 30 graden, 25 graden. Aan zee. En tot donderdag blijft het weer nog zo. Af en toe wat wolken, maar droog en warm bij temperaturen rond de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, de krantencommentaren. In de morgen schrijft Bart Eekhout over het wegenvignet. Dat wegenvignet is, zoals de oppositie dat dan noemt, een platte belasting. Iedereen betaalt evenveel voor dezelfde toegang, ongeacht hoe of wanneer je de auto neemt. En elke sturende impuls ontbreekt. Het maakt slimmere alternatieven, zoals een variabele kilometerheffing, ook onmogelijk. Een gemiste kans. En daar is dan eindelijk toch het wegenvignet, weet ook Chris van Marsnille in de Gazet van Antwerpen. Na ongeveer 20 jaar palaveren zal er betaald moeten worden om over onze wegen te rijden. En dat werd tijd. Al is het op zijn zachtst gezegd bizar dat de verkeersbelasting op elektrische auto's door de nieuwe regeling de hoogte ingaat. Het is al zo moeilijk om mensen ervan te overtuigen om elektrisch te rijden. We moeten dringend af van ons minderwaardigheidscomplex in Vlaanderen, stelt Isolde van den Einde intussen in het laatste nieuws, in aanloop naar de Vlaamse feestdag. Misschien moet Vlaanderen zelfs meer naar de rode duivels kijken. Het kleine België is een dwerg tegenover andere grote Europese landen die overblijven in het WK. Maar op het veld gedragen we ons als reuzen. De Duitse automaker Volkswagen, een icoon van de Duitse auto-industrie en de grootste autoproducent van Europa, met zijn merken VW, Audi, Porsche en Skoda, staat voor een zware besparingsronde, merkt Dominique Klaas tot slot op in het Belang van Limburg. Maar als de Duitse auto-industrie met zijn grote vertakkingen in de rest van Europa op de helling komt te staan, is dat niet louter een Duits probleem. Het is zaterdag 11 juli en dat waren de krantencommentaren.
0: Clara staat op met Sander de Keren.
9: Goedemorgen, 11 juli vandaag. Een goede reden om straks toch eens een van de belangrijkste Amerikaanse componisten te laten horen. Iemand die gestorven is op 11 juli. Maar eerst een cafeïne shot met Louise Varenk.

0: Het Insula Orchestra, het orkest onder leiding van dirigent Laurence Equilbet in het Scherzo. Het is het derde deel uit de derde symfonie van Louise Farenc. Vandaag 11 juli en we gaan even terug naar 11 juli in het jaar 1937, want dat was de sterfdag van...
1: Clara staat op.
0: George Gershwin, de Amerikaanse componist die als geen ander jazz en klassiek met elkaar kon verbinden. Gershwin begon als songplugger op Tin Pan Alley en die straat in Broadway die heette zo omdat daar zoveel muziekwinkels waren. En als alle deuren open stonden van al die winkels, dan hoorde je iedereen piano spelen en het klonk soms een beetje alsof er op tinnen potten werd geslagen en een beetje een cacofonie door elkaar. Tin Pan Alley, een straat dus op Broadway met de ene muziekwinkel na de andere. Gershwin die werkte daar in een van die uitgeverijen en hij was een songplugger, dus hij moest arrangementen schrijven en voorspelen voor de klanten. Je kon daar muziek op bestelling vragen en Gershwin die gaf al een voorsmaakje, een songplugger. En uiteindelijk probeerde hij het zelf. Zijn lied Swanee werd een enorme hit. En samen met zijn broer en tekstschrijver Ira Gershwin begon het duo naam te krijgen in de musical scene op Broadway in New York. Gershwin combineerde ook jazz en klassiek in zijn Rhapsody in Blue voor piano en jazzband. Hij legde Amerikaanse thema's bloot, zoals in opera's, zoals in Porgy and Bess. Naast musicals schreef hij dus ook een opera, Porgy and Bess. En in de jaren 30 verhuisde Gershwin naar Hollywood, waar hij tenniste met Arnold Schoenberg blijkbaar, maar waar hij vooral ook meewerkte aan heel wat filmscores, zoals voor de film Shall We Dance met Fred Astaire. Gershwin was een harde werker. Hij stierf daardoor heel vroeg op zijn 38 op 11 juli in het jaar 1937. En dit is het laatste lied dat hij schreef voor de film The Goldwyn Follies, Our Love Is Here to Stay. It's there.

passing fancies, and in time may go.

De laatste hit van George Gershwin, Our Love Is Here To Stay, voor een film die verscheen in 1938. De Goldwyn Follies verscheen dus na de dood van Gershwin, want Gershwin stierf op 11 juli 1937. En hier hoorden we de stem van Dinah Washington. Ja, wie Gershwin zegt, zegt natuurlijk An American in Paris, het orkestwerk met de bekende taxihorens erin, of The Rhapsody in Blue, het pianoconcerto voor piano met jazzband. En toen Walter Damrosch, dirigent van de New York Symphony Orchestra, toen hij die Rhapsody in Blue hoorde, was hij wel benieuwd of Gershwin ook een klassiek pianoconcerto kon componeren, echt voor een klassiek orkest in een klassieke concertzaal. En Gershwin kreeg die vraag al één dag na de première van de Rhapsody in Blue, om dan al een nieuw pianoconcerto te componeren. Maar hij zei, geen probleem, dat komt in orde, ik moet gewoon tijd vinden, want Gershwin die had wel een paar contracten lopen voor een paar musicals, dus het kon niet meteen gebeuren. Maar om het echt goed te doen, huurde Gershwin op eigen kosten blijkbaar een orkest in van 55 muzikanten om de hele partituur al eens te kunnen oefenen. Om er toch zeker van te zijn dat hij een goede orkestratie, een goede partituur kon afgeven aan die grote baas van New York Symphony Orchestra, aan de dirigent Walter Damrosch. En zo gebeurde het pianoconcerto van George Gershwin. Pianist Freddie Kempf speelt hier het eerste deel, het openingsdeel.

Pianist Freddy Kempf met het Bergen Philharmonic Orchestra en dirigent Andrew Litten in het openingsdeel uit het pianoconcerto van George Gershwin. Al 1 jaar na The Rhapsody in Blue ging dit nieuwe, meer klassieke pianoconcerto in première in Carnegie Hall in New York. Met Gershwin trouwens zelf aan de piano als solist. En het was toch een spannend werk, want het was een grote brok om te schrijven. Want ja, voor The Rhapsody in Blue bijvoorbeeld had Gershwin nog de hulp gekregen van een orchestrator, Ferd Grofey, die dus alle partijen uitschreef voor de jazzband. Dus Gershwin gaf aan Ferd Grofey zijn pianopartituur en op basis daarvan kon die man verder om mooie melodieën te schrijven voor alle instrumenten. Maar voor dit pianoconcerto heeft Gershwin alles zelf geschreven, alles zelf georchestreerd zonder hulp. En dat zorgde toch wel voor een beetje zweet op het voorhoofd. Maar het is gelukt. Er waren voor en tegenstanders van dit werk. Prokofjev was niet enthousiast, blijkbaar, over dit pianoconcerto. Maar gelukkig kreeg Gershwin de volle lading complimenten en steun van zijn goede tennismaatje Arnold Schönberg.

celliste Anne Müller. Ze begon haar carrière aan het Conservatorium van Frankfurt en als celliste in symfonieorkesten in Berlijn. Maar ze sloeg daarna haar eigen weg in met als resultaat in 2019 het album Heliopause. Dit was uit die plaat het nummer Solo Repeat. En ja, Beethoven heeft Schotse liederen gecomponeerd.

Vandaag wil iedereen naar Thailand of Japan op reis. In de tijd van Ludwig van Beethoven was de hippe bestemming Schotland. Het land met romantische dichters, schrijvers en met natuurlijk die uitgestrekte natuur van de Highlands. Bariton Gerald Finley zong hier Sunset, het tweede van in totaal 25 Schotse liederen van Ludwig van Beethoven. En Beethoven was trouwens niet de enige die mee was met de Schotland-hype. Ook Joseph Haydn schreef meer dan 100 Schotse liederen. Van die liederen maakte hij bewerkingen voor verschillende instrumenten. En ook Max Bruch, die componist, hij is nooit in Schotland geweest, maar in de bibliotheek bij hem in de buurt in Duitsland, vond Bruch wel de Scots Musical Museum. Dat was een groot boek, een verzamelboek, met heel veel Schotse volksmuziek daarin. Bruch haalde er de beste melodieën uit en die vormen de basis voor dit werk, voor viool, harp en orkest. De Schotse fantasie.

0: Aldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Massa, zonneschone lounge staat.
3: Mo, hij komt ook van de Weba.
2: In Gent of Deinze?

De Schotse violiste Nicola Benedetti in de Schotse Fantasie, een werk voor viool, harp en orkest. Het is geen vioolconcerto, daar was Max Broeg heel duidelijk over. Het was een werk voor viool, harp en orkest. Samen hier met BBC Scottish Symphony Orchestra, onder leiding van Rory MacDonald. In dus die Schotse Fantasie, vier grote delen waarin Max Broeg heel veel inspiratie haalt uit de bestaande Schotse bekende volksliederen en melodieën. Deze namiddag om 5:00 is er weer een nieuwe aflevering van 100 jaar Miles Davis. Lies Steppe duikt dan in de vroege jaren van Miles met trompetist Bert Joris. Eerst nog een mooie zomerdag hier op Clara. Zometeen na 10:00 gaat de zon verder schijnen, ook bij ons met Cara van der Auwera.

0: Trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary Miles Davis.
2: I'm gonna be like this.
1: Van Bird.
2: Whether they like it or not.
1: Tot Birth.
2: There's no shortcut.
1: Ontdek alles over zijn samenwerking met Charlie Parker en Gil Evans.
2: You have to practice and you have to study.
1: Met Lee Steppen, Guy Peters en deze week Bert Joris. In Miles, Badass en Jazzicone. Straks om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
3: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren een kwartfinale van Spanje met 2-1. Het stond lang 1-1 gelijk. In de 88e minuut viel de beslissende goal van Spanje. Doelman Thibaut Courtois vindt dat de Belgen wel trots mogen zijn op hun WK.
4: Uiteindelijk gespeeld tegen Spanje, heel goede ploeg en het is niet gemakkelijk. En natuurlijk wanneer zij die tweede goal vinden, op het einde was het moeilijk om nog kansen te creëren. Dus dat is misschien een werkpunt voor de toekomst, maar ik denk toch dat we trots mogen zijn. De enige ploeg op dit moment die tegen Spanje gescoord heeft.

0: Ik denk dat ze een moeilijke match hebben gehad tegen ons. Dus ik denk dat we toch mogen trots zijn op ons toernooi en de mooie momenten.
1: Spanje speelt dinsdag de halve finale tegen Frankrijk. In Lichtervelde in West-Vlaanderen is een man van 25 uit Izegem zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval. Hij verloor de controle over het stuur na een scherpe bocht en botste tegen een boom. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen pleit voor minder parlementsleden in het Vlaams parlement. Dat zegt ze naar aanleiding van de Vlaamse feestdag. Op dit moment zijn er 124 Vlaamse parlementsleden. Dat kan met minder, zegt van den Bossen.
2: Ik denk dat we het eigenlijk ook met minder parlementsleden kunnen doen in de toekomst. Ik denk dat we daar toch het gesprek over zouden moeten kunnen aangaan. Uiteindelijk is dat iets dat wij in Vlaanderen zelf kunnen beslissen. En als je kijkt naar onze omringende landen en regio's, ja, die zijn toch niet minder democratisch dan wij georganiseerd. En toch doen ze het met zoveel minder parlementsleden. Het kan dus.
1: Van den Bossen wil ook de vele tussenniveaus tussen het Vlaamse niveau en de steden en gemeenten herbekijken. Het gaat dan onder meer om de provincies en de intercommunales. En er wordt nog altijd gezocht naar de 23 vermisten van de grote bosbranden in Zuid-Spanje, waar donderdag zeker 12 mensen bij om het leven zijn gekomen. Het vuur raakt stilaan onder controle. Er is al zeker 5000 hectare afgebrand. 1400 mensen zijn kunnen vluchten, onder wie veel buitenlanders, en zij zijn erg onder de indruk. Isabelle Wijn kon op het nippertje ontsnappen uit haar B&B in de buurt van Bedar. Zij vreest het ergste voor haar vrienden en buren.
3: We hebben vernomen van één gezin die inderdaad nog steeds vermist zijn. En dat is nu al zo lang, dus dat is verschrikkelijk nieuws. Van andere mensen die we kennen, zijn er ook buren nog steeds vermist. Dat is niet oké.
1: De 12 doden zijn nog niet geïdentificeerd. Het is erg moeilijk om dat te doen, zegt Stijn Verkruijsen, die voor ons ter plaatse is.
4: Het Forensisch Instituut heeft een autopsie kunnen uitvoeren op de 12 doden, maar van geen enkele van die lichamen is de identiteit vastgesteld. Dus dat toont aan hoe moeilijk het is. Er zijn nog altijd 23 vermisten en de focus ligt hier nu echt op de zoektocht naar die vermisten.
1: Het is zonnig en al warm bij temperaturen straks tot 30 graden in het binnenland, 25 graden aan zee. Dat weer krijgen we tot donderdag. Af en toe wat wolken, maar droog en warm bij temperaturen rond die 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Zomer van Clara met Cara van der Auwera.
6: En we gaan meteen de sfeer opsnuiven in Italië. Goedemorgen.

Brussels Philharmonic onder leiding van Hervé Niquet met het derde deel uit Impression d'Italie van Gustave Charpentier. Ja, jammer voor de Belgen. Ze liggen uit het WK-voetbal. Na een wissel van de keeper verloren ze van Spanje met 2-1. En dit is misschien wel wat ze tegen die miljoenen voetbalsupporters willen zeggen. Have mercy upon me.

Het ensemble Arcangelo onder leiding van Jonathan Cohen met Have Mercy Upon Me van Handel. Onze twintigers zijn altijd uitstekend voorbereid wanneer ze in opname gaan in onze toetsstudio voor hun twintigersconcert. En zo had pianist Jeff Kolaschny een stukje Bach bij dit voorjaar.

Een dappere keuze voor zijn twintigersconcert en hij timmert mooi aan zijn weg, net zoals zijn onkel en pa dat gedaan hebben. Pianist Jef Kolaschny hier met de vierde Franse suite van Bach. Ja, het meisjeskoor Scala, dat bestaat al 30 jaar en dat vieren ze met een heuse tournee. Zo staan ze op 10 oktober in het Capitool in Gent. Dus misschien nog iets om te plannen dit najaar. We blijven nog even bij dat instrument waar de Kolaschnys zo goed in zijn. Dat is de piano.

Ja, fantastisch wat er vandaag de dag technisch allemaal kan. Dit tweede pianoconcerto van Chopin werd al in 2003 uitgebracht door Christian Zacharias en werd nu opgekuist, opnieuw gemixt, gemasterd en uitgegeven. En het klinkt weer alsof het gisteren plaatsvond, dat concert met Christian Zacharias. Hij was ooit chef-dirigent van dit orchestre de Chambre de Lausanne. En deze Chopin-opname behoort toch wel tot een van hun mooiste samenwerkingen. Deze twee hebben elkaar ook gevonden en spelen morgen in Lennik samen, sopraan Fleur Strijbos en Emma Wils, of duo Leora.

Hij danst, hij zingt, dreumt, speelt marimba. Uit Zimbabwe komt hij, Musekiwa Shingodza, hier te horen in zijn eigen nummer, samen met Third Coast Percussion. En het volgende ensemble had maar enkele kernwoorden nodig om zich te laten inspireren voor een nieuw album. Liederen, Italiaans, barok en instrumentaal, door Concerto Scirocco.

Wat een mooie waaier aan instrumenten heeft dit Zwitsers-Italiaanse ensemble. Concerto Scirocco, hier met een Ciaccona van Johann Heinrich Schmelzer. En deze klassieke pianist staat volgende week op Gent Jazz. Julien Libert, hier met zijn kompane Pierre Colombet op viool en Eckhard Runge op cello. En een vleugje pianotrio van Mozart.

Vrijdag 17 juli staat hij 's middags op Gent Jazz. Julien Libert samen met Maarten de Voldere, die we ook zouden kunnen kennen van de rockgroep Balthazar en zijn eigen Warhouse. Dus ik ben heel benieuwd hoe die twee dat muzikaal gaan aanpakken. Pianist Julien Libert en Warhouse. En op deze Vlaamse feestdag is er ook nog muziek van August Deboeck.

0: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In het zuiden van Spanje raakt het vuur stilaan onder controle, dat zegt het hoofd van de plaatselijke hulpdiensten. Honderden brandweerlui en militairen hebben de hele nacht geblust. Er is al zeker 6600 hectare afgebrand. De Belgische Isabelle Wijn kon op het nippertje ontsnappen en wilde schade gaan opmeten aan haar B&B.
1: We hebben dat gisteren geprobeerd en dat is niet gelukt. We gaan dat zeker vandaag ook proberen en we hopen dat we toch verder kunnen. Eigenlijk hebben we heel weinig informatie. Ik begrijp het, ook iedereen is ermee bezig. En uiteraard heel het dorp en omstreken die geëvacueerd zijn willen informatie. Maar voor het moment weten we eigenlijk nog van niets.
0: Bij de bosbranden zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. We weten nog niets over hun identiteit. 23 mensen zijn nog niet gecontacteerd kunnen worden door hun familie. In het hele uitgekamde gebied zijn geen nieuwe slachtoffers gevonden.

0: Op de Bahama's in het Caraïbisch gebied zijn gisteren bij een vliegtuigcrash 10 mensen om het leven gekomen. Het toestel van de lokale maatschappij Flamingo Air stortte neer toen het onderweg was van de hoofdstad Nassau naar San Andros Airport. Dezelfde dag zou er in een ander toestel van Flamingo Air brand zijn uitgebroken. De Bahama's vierden gisteren hun nationale feestdag. Volgens de premier is het een dag van rouw geworden. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche pleit voor minder parlementsleden in het Vlaams parlement. Dat zegt ze naar aanleiding van de Vlaamse feestdag. Op dit moment zijn er 124 Vlaamse parlementsleden. Dat kan met minder, zegt van den Bossche.
1: Ik denk dat we het eigenlijk ook met minder parlementsleden kunnen doen in de toekomst. Ik denk dat we daar toch het gesprek over zouden moeten kunnen aangaan. Uiteindelijk is dat iets dat wij in Vlaanderen zelf kunnen beslissen. En als je kijkt naar onze omringende landen en regio's, ja, die zijn toch niet minder democratisch dan wij georganiseerd. En toch doen ze het met zoveel minder parlementsleden. Het kan dus.
0: Van den Bossche wil ook de vele tussenniveaus tussen het Vlaamse niveau en de steden en gemeenten herbekijken. Het gaat dan onder meer om de provincies en de intercommunales. En de Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 2-1. Verdediger Brendon Mechelen vindt dat de Belgen ondanks de nederlaag wel trots mogen zijn op hun WK.
2: We hebben zeker die laatste wedstrijden getoond wat we kunnen. We zijn denk ik wat moeilijk op gang gekomen in de groepsfase, maar geleidelijk aan zijn we in ons spel gekomen. We hebben een goede wedstrijd gespeeld, alleen lag het geluk niet aan onze kant.
0: Het is zonnig en al warm bij temperaturen straks tot 30 graden, 25 graden aan zee. Dat weer krijgen we tot en met donderdag. Af en toe wat wolken, maar droog en warm weer bij temperaturen rond 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara... met Cara van der Ouwera.
4: Al zal u denken van wel, maar dit is geen radioprogramma. And this is not a murder mystery. Charlie L.

Muziek die Justine Bourgeus componeerde voor This Is Not A Murder Mystery. U vindt deze televisiereeks terug op VRT Max. En het past ook helemaal bij die populaire voetbaltruitjes van de Rode Duivels, want de titel is gebaseerd op Ceci n'est pas une pipe van de Belgische kunstschilder Magritte, net zoals die Ceci n'est pas un maillot in hun uitshirts gedrukt staat. En dit is ook geen barokmuziek.

Understories Ensemble met het energieke Les Sauvages van Jean-Philippe Rameau. Componiste Margaret Bunce heeft er hard voor gestreden, maar ze werd een van de eerste Afro-Amerikaanse vrouwen die erkenning kreeg als klassieke componiste. En deze variaties heeft ze geschreven nadat ze passeerde in Montgomery, Alabama, de plek waar er enkele jaren voordien protesten gehouden werden tegen de rassenscheiding op het openbaar vervoer, de Montgomery Bus Boycott. Voor u gebracht vandaag door Philadelphia Orchestra, onder leiding van Yannick Nitze-Séguin. Geniet ervan.

0: Ik ben er nog afgestapt vanmorgen aan de metrohalte Montgomery hier in Brussel. De Montgomery Variations waren dit van Margaret Bunce door Philadelphia Orchestra onder leiding van Yannick Nitze-Séguin.
1: De zomer van Clara met Cara van der Auwera.
0: Een mooie middag bijna. Van de bus naar het bootje van Claude Debussy uit het jongste album van violist Daniel Lozakovic en pianiste Hélène Mercier.

0: Yukali.
1: Ja, die bijzondere oorworm Yukali van Kurt Weill door Estelle Lefort en soliste van Brussels Philharmonic onder leiding van Bart van der Rijn. En dit is ook Belgisch. Fagotist Elias Achterribbe en pianist Samuel van de Velde brengen een fragment uit hun album Images. Twee keer raden wie de componist is.

Ik denk dat hij veel naar Disney-films gekeken heeft, want het lijkt wel een achtervolgingsscène in een zwart-wit film tussen fagot en piano. Componist Nino Rota, die we ondertussen toch net iets meer met filmmuziek associëren, schreef ook een fantasierijk concerto voor fagot. Hier met Elias Achterribbe in de hoofdrol en Samuel van de Velde aan de piano. En bij Rolf Lislevand heeft hij ooit gestudeerd, Adriaan Lauwers. Hij doet niets liever dan zingen en tokkelen op oude instrumenten. En dit komt uit zijn twintigersconcert, een van de eerste edities in onze toetsstudio, Adriaan Lauwers.

oud-twintiger Adriaan Lauwers. Hij begeleidt zichzelf op barokgitaar, muziek van Johan Jeronimus Kapsperker. Straks kan u naar de tweede aflevering luisteren hier bij Clara van Miles, Badass en Jazz-icoon. De man die Lies Steppe en Guy Peters ontvangen vandaag is niemand minder dan trompetist Bert Joris. En ze gaan het hebben over de tijd in New York dat hij Charlie Parker leerde kennen. Dus dat wordt interessant. Straks hier bij ons vanaf 5 uur of wanneer u maar wil op VRT Max.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
4: Clara Live.

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voor goed en wordt een wereldster.
1: The legendary Miles Davis.
2: I'm gonna be like this.
1: Van Bird.
2: Whether they like it or not.
1: Tot Birth.
2: There's no shortcut.
1: Ontdek alles over zijn samenwerking met Charlie Parker en Gil Evans.
2: You have to practice and you have to study.
1: Met Lee Steppe, Guy Peters en deze week Bert Joris. In Miles, Badass en Jazzicone. Straks om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
3: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. We blikken terug op het WK voetbal van de Rode Duivels en we gaan naar Spanje voor een update over de zware bosbranden in het zuiden. Het WK voetbal zit erop voor de Rode Duivels na de 2-1 nederlaag tegen Europees kampioen Spanje in de kwartfinales. Jarne Poli blikt terug op het parcours van de Duivels op dit WK.
4: Trots, fier de mes joueurs.
5: Ik denk toch dat we trots mogen zijn.
6: Mechelen, Courtois en bondscoach Garcia zijn het alleszins eens. De Duivels mogen trots zijn op hun WK. Bij het begin van het WK stelden de Belgen wel teleur met 2 gelijke spelen tegen Egypte en Iran. Met een klinkende zege tegen Nieuw-Zeeland herpakten de Duivels zich en werden ze nog groepswinnaar. De 16e finale tegen Senegal gaf de Duivels dan weer een enorme boost. Van 2-0 ging het in extremis naar 3-2.
7: Het is een mirakel! Onvoorstelbaar!
6: In de 8e finale speelden de Duivels een referentiematch tegen de VS met veel passie. Maar het foutje van doelman Senne Lammes tegen Spanje en enkele vreemde wissels van Garcia zorgen toch voor een zure nasmaak. Want misschien zat er wel meer in tegen de Europese kampioen. Hoe dan ook, de Belgen hebben hun verwachte eindstation gehaald, de kwartfinale.

0: finales. Het eindoordeel van analist Tom Boudeweel luidt...
1: Geslaagd met voldoening dan maar.
2: Morgen voormiddag landen de Belgen weer op Zaventem, behalve verdediger Brandon Mechelen. Die zit al op het vliegtuig om zo snel mogelijk bij zijn hoogzwangere vrouw te kunnen zijn. Het vuur in het zuiden van Spanje raakt stilaan onder controle, maar is nog niet geblust, dat zegt het hoofd van de plaatselijke hulpdiensten. Honderden brandweerlui en militairen hebben de hele nacht geblust. Stijn Verkruijsen, jij bent daar voor ons. Wat weet jij al meer over de slachtoffers die omgekomen zijn?
3: Er zijn zeker 12 doden, want daarvan heeft het Forensisch Instituut een autopsie kunnen afronden. Maar die mensen zijn niet geïdentificeerd. Dat was te moeilijk. En wellicht maken die 12 doden dus deel uit van die 23 vermisten die er nog zijn. Het is trouwens niet zeker of de rest van die 23 mensen die vermist zijn, zijn omgekomen. Want de brandweer heeft het hele gebied nu uitgekampt en er zijn geen nieuwe lichamen gevonden. Die vermisten zijn mensen van wie de familie niets gehoord heeft, maar die kunnen eigenlijk evengoed in een opvangcentrum zijn terechtgekomen. De autoriteiten hopen dus dat de dodentol niet veel groter gaat worden dan ze nu al is.
2: Dankjewel, Stijn. Er is al zeker 6600 hectare aan bosgebied afgebrand. De Belgische Isabelle Wijn kon op het nippertje ontsnappen aan de bosbranden en wil nu graag de schade gaan opmeten aan haar B&B.
4: We hebben dat gisteren geprobeerd en dat is niet gelukt. We gaan dat zeker vandaag ook proberen en we hopen dat we toch verder kunnen. Eigenlijk hebben we heel weinig informatie. Ik begrijp het ook, iedereen is ermee bezig. En uiteraard heel het dorp en omstreken die geëvacueerd zijn willen informatie. Maar voor het moment weten we eigenlijk nog van niets.
2: In China zijn nu al meer dan 1,5 miljoen mensen geëvacueerd omdat er daar een krachtige tyfoon op komst is. Dat is een zware tropische wervelstorm. De meeste mensen moesten uit hun huis in de provincie Wenzhou aan de oostkust waar de tyfoon Bavi aan land zou gaan. 100.000 inwoners in de buurt van de hoofdstad Peking zijn ook al moeten vluchten door de vele hevige regen. Tyfoon Bavi trok ook al langs Japan en Taiwan. Daar zijn geen doden gevallen. Bij ons is het vandaag de Vlaamse feestdag. De Vlaamse politiek viert die dag traditiegetrouw in het Brusselse stadhuis. Maar de regering krijgt steeds meer kritiek, ook van binnen de eigen meerderheid. Al waren er ook bemoedigende woorden van voormalig minister-president Chris Peeters bijvoorbeeld. Een verslag van Sisse Michiels.
5: Ik denk dat hij gezien de omstandigheden doet wat hij moet doen.
6: Ik heb altijd opgekeken naar hoe dat hij het gedaan heeft. De waardering is er wel.
5: Wederzijds.
7: Een hart onder de riem van voormalig minister-president Chris Peeters voor de huidige Vlaamse regeringsleider Matthias Diependalen. En die kan het gebruiken. De laatste weken loopt zijn regering vooral in de kijker door de interne verdeeldheid. Dat die er is, wordt ook hier opnieuw duidelijk. Voorzitter van coalitiepartner CD&V, Sammy Mehdi, spaart zijn kritiek niet.
8: Ik word allesbehalve blij wanneer dat bepaalde keuzes worden gemaakt en waar er veel geld kan vloeien naar een groot prestigeproject als een fietsbrug van 250 miljoen euro, terwijl tegelijkertijd kwetsbare kinderen niet vervoerd worden naar school. Dus dat zijn keuzes die volgens mij anders moeten.
7: De enige coalitiepartner die nog vol overtuiging achter de beslissingen van de regering lijkt te staan, is de N-VA. Voorzitter Valérie Van Peel.
9: De enige regering in dit land die zijn cijfers op orde heeft. De enige regering die blijft investeren in welzijn, die blijft investeren in onderwijs. Een regering om trots op te zijn, dat is mijn conclusie. En nu ga ik echt vieren.
2: En technologiebedrijf Apple startte een rechtszaak tegen OpenAI, dat is de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt ex-werknemers ervan vertrouwelijke informatie door te spelen aan OpenAI. Ze zouden dat gedaan hebben nadat ze bij OpenAI in dienst waren genomen of tijdens sollicitatiegesprekken. OpenAI reageert dat het geen interesse heeft in de bedrijfsgeheimen van anderen. Apple en OpenAI werken sinds enkele jaren samen om artificiële intelligentie te integreren in onder meer iPhones. Maar die samenwerking staat al een tijdje onder druk. Blijft zonnig deze namiddag met 25 graden aan zee en temperaturen rond de 30 graden in het binnenland. Zondag ook veel zon, af en toe wat hoge wolken. En het blijft zo zonnig tot donderdag met temperaturen rond de 30 graden. Dit nieuws begon met de exit van de Rode Duivels op het WK voetbal. Morgen komt de nationale ploeg opnieuw naar huis. Een analyse van dit WK van de Rode Duivels kan je vinden op Sporza en in de app van VRT-nieuws.
10: Clara, blijf verwonderd.
11: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
12: Un viaje musical sin destino. El Dorado,
11: Eldorado. Een trip zonder bestemming. Morgenavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
12: Voor VRT Max.
13: De zomer van Clara met Cara van der Auweren.

Lou John Vannen met de legendarische Henry Mancini en zijn orkest. En een van de mannen die het vandaag doet is toch wel Wynton Marsalis. Hij schreef een werk voor fagot en strijkkwartet en voegt daar nog eens zijn roots in de jazz aan toe. En je krijgt echt iets unieks.

Funky en groovy, dit derde deel bebop uit Milaan. Een werk dat Wynton Marsalis componeerde voor fagotist Milan Turkovic, uitgevoerd hier door het Oxalis Ensemble. Het staat op een American album. Rolmodellen, ze bestaan in alle maten en soorten en dat is ook de insteek van het album Fortissima. Celliste Rafaela Gromes verzamelt er werk van vergeten vrouwelijke componisten en daar is deze Marie Jaël één van.

0: Een vrouw met een missie, celliste Rafaela Gromes, wil helpen onbekende werken bekend te maken. En ze hoopt dat ze op een dag deel zullen uitmaken van het standaard repertoire. Want in de tijd dat ze studeerde, heeft ze eigenlijk nooit werk te zien gekregen van vrouwelijke componisten. Ja, en daar kunnen wij natuurlijk zeker bij helpen. Vandaag al met dit vierde deel uit het celloconcert van Marie Jaël.
1: Hidden Gems.
0: Onze verborgen parels. Voor een keertje niet in de muziek, maar ergens in het dorp of de stad waar u woont. Een plek waar u graag komt, maar die nog onbekend is. Daar zijn wij deze zomer naar op zoek. De bedoeling is dat het natuurlijk zo blijft. Want dat is waarschijnlijk de charme van die plek, die hidden gem, waar u wel eens naartoe gaat, dat er weinig volk is. Maar het zou toch wel fijn en dankbaar zijn om die plek mee op onze ontdekkingskaart te plaatsen. Dat kan u doen via VRT Max. Daar vindt u alle hidden gems terug. Laat u er gerust ook door inspireren en vul aan wat u met ons wilt delen.

Drie delen uit de Amerikaanse suite voor piano van Antonín Dvořák met Jan Michiels. En wat als jouw instrument plots een personage wordt en deel mag uitmaken van de bubbel die componist Gustav Mahler creëerde? Het orkest Royal Philharmonic weet maar al te goed wat dit wil zeggen. En wij dadelijk ook, want we gaan luisteren naar het derde deel uit zijn derde symfonie. Welkom in het magische muzikale drama van Gustav Mahler.

Ja, dat is een hele speeltuin die Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Vasily Petrenko mag betreden in dit derde deel uit de derde symfonie van Gustav Mahler. Laten we nog even uitblazen bij het beroemdste zwanekezang aller tijden voor we hier de summertime sluizen openzetten en het weekendgevoel versterken.

Leenaert is dan van de partij. Eerst nog een uurtje Summertime. Dat is de non-stop playlist die Julie Mozart voor u knutselde. Maak er een prettig weekend van.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Vlaams parlementsvoorzitter Van den Bosse pleit op deze Vlaamse feestdag voor een interne Vlaamse staatshervorming. In het zuiden van Spanje is de brandweer nog steeds aan het blussen. 6600 hectare is al verwoest. En we blikken terug op het WK-voetbal van de Belgen. Vandaag is het 11 juli, de Vlaamse feestdag. De politiek viert die dag traditiegetrouw in het Brussel stadhuis. Een verslag van Sisse Michiels.
1: Zoals Zwangeregui rijpt, alleen ga je altijd sneller, maar samen ga je veel verder.
2: Met een flartekst van een Vlaamse Brusselaar roept burgemeester Philippe Clozen de hier aanwezige Vlaamse politici op tot meer samenwerking met de hoofdstad. En die samenwerking moet ook binnen Vlaanderen beter, dat zei Vlaams parlementsvoorzitter Freya Van den Bossen in haar speech. Zij pleit voor een interne Vlaamse staatshervorming.
3: Kijk naar hoe wij georganiseerd zijn. Provincies, gemeenten, groot en klein, intercommunales, regio's, tussenstructuren. Vandaag zijn ze te vaak een rem op de antwoorden van morgen.
2: Volgens Van den Bossen zijn daarvoor helemaal geen jarenlange onderhandelingen nodig. Minister-president Matthias Diependalen is wel te vinden voor zo'n hervorming, maar die lijkt voorlopig niet aan de orde.
4: Ik kijk dan zeker naar de lokale besturen en de verhouding met Vlaanderen, ook het Vlaams parlement zelf en dergelijke meer. Maar goed, dat zijn zaken waar we dan natuurlijk moeten naar kijken samen met de coalitiepartners. Heel wat zaken hebben daar op tafel gelegen, maar u weet wat het akkoord is dat daar uitgekomen is en ik ga alleen natuurlijk dat akkoord verdedigen.
0: Het Hof van Cassatie heeft zich voor het eerst uitgesproken over phishing. Dat meldt de Tijd. Het Hof heeft een vonnis van het Brusselse Hof van Beroep vernietigd. Dat had geoordeeld dat een slachtoffer van online bankfraude grof nalatig was geweest. Steven Rombout, wat betekent dat arrest voor het Hof van Cassatie precies?
5: Volgens experten betekent het arrest dat banken slachtoffers van phishing vaker zullen moeten terugbetalen. De wet schrijft nu voor dat bij een betaling waarmee de klant niet heeft ingestemd, de bank het bedrag moet terugbetalen, tenzij de bank kan bewijzen dat die klant grof nalatig was. En banken beroepen zich bijna altijd bij phishing op die uitzondering. Wat grote nalatigheid is, ligt wettelijk

0: niet vast, maar cassatie stelt nu dat een slachtoffer pas in de fout is als hij een gedraging stelt die een normaal zorgvuldig betaler nooit zou stellen. Dat is een hele strikte definitie dus, waardoor slachtoffers van phishing vaker gelijk zullen krijgen, zeggen experts.
1: Dankjewel, Steven. Het vuur in Almeria in het zuiden van Spanje raakt stilaan onder controle, maar is nog niet geblust, dat zegt het hoofd van de plaatselijke hulpdiensten. Er is al zeker 6600 hectare aan bosgebied in vlammen opgegaan. Honderden brandweerlui en militairen hebben de hele nacht geblust. De brand heeft aan zeker 12 mensen het leven gekost. De autopsieën zijn intussen afgerond, vertelt collega Stijn Verkruijsen die ter plaatse is.
2: Maar die mensen zijn niet geïdentificeerd. Dat was te moeilijk. En wellicht maken die 12 doden dus deel uit van die 23 vermisten die er nog zijn. Het is trouwens niet zeker of de rest van die 23 mensen die vermist zijn, zijn omgekomen. Want de brandweer heeft het hele gebied nu uitgekampt en er zijn geen nieuwe lichamen gevonden. Die vermisten zijn mensen van wie de familie niets gehoord heeft, maar die kunnen eigenlijk evengoed in een opvangcentrum zijn terechtgekomen. De autoriteiten hopen dus dat de dodentol niet veel groter gaat worden dan ze nu al is.
1: In China zijn nu al meer dan 1,5 miljoen mensen geëvacueerd, omdat er een krachtige tyfoonopkomst is. Dat is een zware tropische wervelstorm. De meeste mensen moesten hun huis verlaten in de provincie Wenzhou aan de oostkust, waar de tyfoon Bavi aan land zou gaan. Ook in de buurt van de hoofdstad Peking zijn 100.000 inwoners moeten vluchten vanwege de zware regenval. Tyfoon Bavi trok ook al langs Japan en Taiwan. Daar zijn geen doden gevallen. Het WK-voetbal zit erop voor de Rode Duivels. Na de 2-1 nederlaag gisteravond in de kwartfinales tegen Europees kampioen Spanje. Jarne Poli blikt terug op het parcours van de Duivels op dit WK.
3: Trots, fier de mes joueurs. Ik denk toch dat we trots mogen zijn.
4: Mechelen, Courtois en bondscoach Garcia zijn het alleszins eens. De Duivels mogen trots zijn op hun WK. Bij het begin van het WK stelden de Belgen wel teleur met 2 gelijke spelen tegen Egypte en Iran. Met een klinkende zege tegen Nieuw-Zeeland herpakten de Duivels zich en werden ze nog groepswinnaar. De 16e finale tegen Senegal gaf de Duivels dan weer een enorme boost. Van 2-0 ging het in extremis naar 3-2.
5: Het is een mirakel! Onvoorstelbaar!
4: In de 8e finale speelden de Duivels een referentiematch tegen de VS met veel passie. Maar het foutje van doelman Senne Lammes tegen Spanje en enkele vreemde wissels van Garcia zorgen toch voor een zure nasmaak. Want misschien zat er wel meer in tegen de Europese kampioen. Hoe dan ook, de Belgen hebben hun verwachte eindstation gehaald, de kwartfinales. Het eindoordeel van analist Tom Boudeweel luidt:
6: geslaagd met voldoening dan maar.
1: De Rode Duivels landen morgen voormiddag weer op Zaventem. Het blijft zonnig, 25 graden aan zee en temperaturen rond de 30 graden in het binnenland. Ook morgen veel zon, af en toe wat hoge wolken. Het blijft warm en zonnig tot volgende week donderdag. We begonnen dit bulletin met de Vlaamse feestdag. Die is vanmorgen ingezet met de 11 juli-viering op het Brusselse stadhuis. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche pleitte daar voor een interne Vlaamse staatshervorming met minder niveaus en minder Vlaamse parlementsleden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Summertime.

0: is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Het is 11 juli vandaag. De Vlaamse feestdag is vanmorgen afgetrapt met de traditionele 11 juli viering in het Brusselse stadhuis. Een verslag van Sissy Michiels.
1: Zoals Zwangeregui rijpt, alleen ga je altijd sneller, maar samen ga je veel verder.
2: Met een flartekst van een Vlaamse Brusselaar roept burgemeester Philippe Klose de hier aanwezige Vlaamse politici op tot meer samenwerking met de hoofdstad. En die samenwerking moet ook binnen Vlaanderen beter, dat zei Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen in haar speech. Zij pleit voor een interne Vlaamse staatshervorming.
3: Kijk naar hoe wij georganiseerd zijn. Provincies, gemeenten, groot en klein, intercommunales, regio's, tussenstructuren. Vandaag zijn ze te vaak een rem op de antwoorden van morgen.
2: Volgens Van den Bossen zijn daarvoor helemaal geen jarenlange onderhandelingen nodig. Minister-president Matthias Diependalen is wel te vinden voor zo'n hervorming, maar die lijkt voorlopig niet aan de orde.
4: Ik kijk dan zeker naar de lokale besturen en de verhouding met Vlaanderen, ook het Vlaams parlement zelf en dergelijke meer. Maar goed, dat zijn zaken waar we dan natuurlijk moeten naar kijken samen met de coalitiepartners. Heel wat zaken hebben daar op tafel gelegen, maar u weet wat het akkoord is dat daar uitgekomen is en ik ga alleen natuurlijk dat akkoord verdedigen.
0: Het Hof van Cassatie heeft zich voor het eerst uitgesproken over phishing. Het heeft een vonnis van het Brusselse Hof van Beroep vernietigd. Dat had geoordeeld dat een slachtoffer van online bankfraude grof nalatig was geweest. Volgens experten betekent het arrest dat banken phishing-slachtoffers vaker zullen moeten terugbetalen, vertelt collega Steven Rombout.
5: De wet schrijft nu voor dat bij een betaling waarmee de klant niet heeft ingestemd, de bank het bedrag moet terugbetalen, tenzij de bank kan bewijzen dat die klant grof nalatig was. En banken beroepen zich bijna altijd bij phishing op die uitzondering. Wat grote nalatigheid is, ligt wettelijk niet vast, maar Cassatie stelt nu dat een slachtoffer pas in de fout is als hij een gedraging stelt die een normaal zorgvuldig betaler nooit zou stellen. Dat is een hele strikte definitie dus, waardoor slachtoffers van phishing vaker gelijk zullen krijgen, zeggen experts.
0: Bij de bosbranden in het zuiden van Spanje is al zeker 6.600 hectare bosgebied afgebrand. Er zijn zeker 12 mensen omgekomen, maar zij konden nog niet geïdentificeerd worden. En officieel zijn er nog steeds 7 mensen vermist. Stijn Verkruijsen vanuit Bedaar.
6: Als ik rondom mij kijk, dan zie ik heel veel verkoolde vegetatie. Ik zie hier en daar nog wat nasmeulen. En ik zie zo goed als alle huizen nog rechtop staan. Maar je ziet toch wel dat ze beschadigd zijn als je dichterbij gaat kijken. Zo net hebben we ook weer 2 blusvliegtuigen zien overvliegen. Er vliegen blushelikopters over en weer. Die gaan in de zee water

0: gaan halen om dan hier in de buurt, waar de brand nog aan het woeden is, daar gaan ze die dan gaan uitgooien.
1: Het blijft zonnig, 25 graden aan zee en rond de 30 graden in het binnenland. Ook morgen veel zon, af en toe wat hoge wolken. Blijft ook warm en zonnig tot donderdag. Meer in de app van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Leenert Jolijn.
2: Een heel goedemiddag. Het is jammer genoeg al veel te lang een topic in het nieuws. De oorlog tussen Israël en Palestina. En ja, ondanks het feit dat er een soort staakt het vuur is, blijven er onnodige slachtoffers vallen. Maar het gebied is natuurlijk veel meer dan een slagveld van twee strijdende partijen. Pianist Jeroen Malaise vertrok in 2022 naar de Westbank om daar een soort muzikaal dagboek aan te leggen. Hij neemt ons hier nog even mee.

hoe de kanoen, een traditioneel snaarinstrument uit het Midden-Oosten, zou klinken op een piano. Het is de titel Kanoen van een van de tracks van pianiste Jeroen Maleize van op zijn album van vorig jaar West Bank Echoes, waar hij de luisteraar meeneemt op een reis door Palestina. En we blijven verder spelen met pianisten van bij ons. Nu zijn ze met twee. Jos van Immerseel en Claire Chevalier voeren ons mee op een avondelijke gondeltocht. We kunnen hier de golven zachtjes horen klotsen.

Claire Chevalier en Jos van Immerzeel gaven hier alles, allebei aan hun piano. De Barcarolle uit de eerste suite voor twee pianos van Sergei Rachmaninov. Rachmaninov was nog maar net afgestudeerd aan het conservatorium in Moskou toen hij deze muziek schreef. Hij was 20 jaar. En ook deze man was 20 toen hij zijn zesde pianoconcerto schreef. Wolfgang Amadeus Mozart.

Tangentenflügel is een zeldzame voorloper van de pianoforte van de 18e eeuw. En dankzij een nieuwe mechaniek van het instrument kon de pianist een verschil maken in nuances tussen luider of stiller spelen. En om zo historisch getrouw mogelijk te werk te gaan, ging pianiste Olga Paschenko aan de slag met dit instrument voor haar laatste album van dit jaar, met een selectie van 3 pianoconcerto's van Mozart. We hoorden haar hier in zijn 6e en ze speelde hiervoor samen met het ensemble Il Gardellino. Het album was onlangs trouwens een keuze van Clara. En we trekken de natuur in nu met tenor Reinoud van Mechelen.

0: Tenor Reinoud van Mechelen samen met zijn ensemble A Nocte Temporis over de natuur als symbool van innerlijke rust, vrede en geluk. We hoorden hen hier in de aria Ces oiseaux par leur doux ramage uit de opera Le Temple de la Gloire van Jean-Philippe Rameau.
1: Hidden Gems.
0: En ja, over natuur gesproken, als je een favoriet plaatje hebt om eens helemaal tot rust te komen, je ogen te kunnen sluiten en gewoon te luisteren naar de geluiden uit je omgeving, aan verder niks hoeft te denken, dan mag je ons dat laten weten. Deze zomer namelijk maken we een hele ontdekkingskaart van allemaal verborgen plekjes, hidden gems. Dat mag een stille tuin zijn, een vergeten museum of een prachtig uitzicht, maakt niet uit. Deel uw magisch plekje via ons Clara-kanaal op VRT Max.
1: Clara.

La Petite Suite van Claude Debussy voor twee piano's normaal gezien. Hier kreeg het een kleine Zuiderse touch, vond ik, met die gitaar. Heel mooie uitvoering door het Belgisch duo Ardento. Het staat op een album Once Upon a Time met allemaal bewerkingen van bestaande muziek voor piano en gitaar. Ja, en wie Claude Debussy zegt, zegt ook wel snel Maurice Ravel.

de kleuren in deze muziek verraden ook altijd heel snel over wie het gaat. Maurice Ravel schreef deze prachtige muziek in 1905 voor Maison Erard. Ze wilden hun nieuwe harpmodel promoten. En ja, vandaar dus die prominente ereplaats zeker van de harp in deze muziek. Het is dus kamermuziek, ook al kan je wel zeggen dat het een soort miniatuurwerk is voor harp. We hoorden hier in de opname de muzikanten van het Oxalis Ensemble. En het is ondertussen iets na 3 uur. We doen verder met Karl Maria von Weber. Die overleed dit jaar net 200 jaar geleden. En van hem is deze muziek.

Karel Maria van Weber neemt het publiek muzikaal al helemaal mee door een hele opera, nog voor de opera eigenlijk moet beginnen. We vinden alle elementen van het verhaal terug in deze ouverture uit zijn opera Der Freischütz. Het gaat over een jonge jager die bang is om zijn geliefde te verliezen, dus roept hij de hulp in van duistere krachten. We hoorden hier het Freiburg Barokorkest onder leiding van René Jacobs. Van Weber stierf 200 jaar geleden, maar deze Belgische componist is er nog maar 20 jaar niet meer. Lucien Goethals.

Speciaal voor deze Vlaamse feestdag, een van de pioniers van de elektronische muziek in België, Lucien Goethals. Hij werd geboren in Gent, maar de familie vertrok snel erna naar Argentinië omwille van economische redenen. En pas op zijn 15e keerde Goethals terug naar Gent om daar aan het conservatorium te studeren. Ja, zo jong al het kan. En daar behaalde hij eerste prijzen orgel, muziekgeschiedenis, contrapunt en fuga. En van al die vaardigheden maakte hij hier gretig gebruik in zijn Musica con Cantus Firmus Triste, een opname van eind jaren 90 met The Galliard Ensemble uit de UK. En van de UK nu naar New York.

prachtig hoe die golven hier op je afkomen. 11 melodieën uit de klarinetten die spelen met tijd en ruimte. New York Counterpoint voor 11 klarinetten van Steve Reich. Reich schreef het in 1985 en was niet bedoeld eigenlijk voor 11 aparte klarinetisten. Als je de muziek wil spelen, kan je dat eigenlijk gewoon op je eentje. Je moet eerst de 10 partijen apart inspelen, opnemen en daarop dan een 11e partij live meespelen. Roland Hendricks ging die uitdaging aan in 2020. Hij was het hier op klarinet en eigenlijk op al die 11 klarinetten dus. Geen klarinetten te bespeuren hier in dit pianotrio van Joseph Haydn.

Het Tröntlin Trio in het 44ste pianotrio van Joseph Haydn. Ik heb nog een beetje Belgische muziek voor u om heel rustig naar het nieuws van 4 uur te gaan. Muziek van Jeff van Hoof, die hij schreef tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een nostalgisch eerste deel dat verlangt naar een betere toekomst. Uit de Tweede Symfonie dus van Jeff Hoof, hier door het VRT Philharmonisch Orkest onder leiding van Sylvère van den Broek.

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voor goed en wordt een wereldster.
1: The legendary Miles Davis.
2: I'm gonna be like this.
1: Van Bird.
2: Whether they like it or not.
1: Tot Birth.
2: There's no shortcut.
1: Ontdek alles over zijn samenwerking met Charlie Parker en Gil Evans.
2: You have to practice and you have to study.
1: Met Lee Steppen, Guy Peters en deze week Bert Joris. In Miles, Badass en Jazzy Cone. Straks om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
3: Het is 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Op deze Vlaamse feestdag heeft de Vlaamse regering haar eretekens uitgereikt. Die gingen dit jaar naar kunstenaar Michael Borromans, chef-kok en televisiepersoonlijkheid Piet Huizentruit, wielerkampioene Lotte Kopecky en chirurg en voormalig minister van ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels. Het is intussen al de 12e keer dat Vlaanderen eretekens uitreikt. Het Vlaamse ereteken is een eervolle onderscheiding voor personen die bijzonder verdienstelijk zijn geweest en door hun individuele, uitzonderlijke talenten hebben bijgedragen aan het positieve imago van Vlaanderen. En zoals elk jaar zijn er op deze Vlaamse feestdag ook allerlei activiteiten in het centrum van Brussel. Het thema is verbinding. De bedoeling is om de band tussen Vlaanderen en Brussel meer zichtbaar te maken. Straks zijn er optredens, onder meer van Toeriste Le MC op de Grote Markt. En wie graag knutselt, kan nu al zijn hart ophalen op het Muntplein.
4: We weten dat er altijd heel veel activiteiten zijn en dat er van alles wordt georganiseerd. Zeker voor de kinderen is dat heel, heel leuk.
5: Ik ben aan het knutselen en ik maak een sleutelhanger met diamantjes.
6: Ik heb al 2 bandjes gemaakt van mij en van mijn dikke vriend.
7: De vrouw is naar de zee en ik had geen zin om op de trein te zitten. En Brussel is vlakbij en plezant.
4: We komen regelmatig naar Brussel, maar met zo'n feestdag zeker.
8: Feest, helemaal alles feest.
3: De Iraanse opperste leider Mojtaba Khamenei zweert wraak voor de dood van zijn vader en voorganger Ali Khamenei. Die is eind februari omgekomen bij de eerste aanval van de VS en Israël op Iran en is gisteren na een plechtigheid van 10 dagen begraven. De boodschap van Mojtaba Khamenei werd voorgelezen op de Iraanse staatstelevisie. De man zelf is nog altijd niet te zien geweest in het openbaar. Volgens bronnen binnen het regime zou hij zwaar misvormd zijn door de aanval waar zijn vader bij omkwam. En in de wielerronde van Frankrijk zijn de renners toe aan de 8e etappe. Een relatief vlakke etappe van 180 kilometer met aankomst in Bergerac. Christophe van de Goor, verwachten we opnieuw een massasprint vandaag?
9: Ja, normaal gezien wel, hè, want het parcours is minder monotoon dan dat van gisteren doorheen de Landen richting Bordeaux. Maar de finale, de laatste 40, 50 kilometer vlak op weg naar Bergerac. We krijgen vandaag weer een vlucht van de dag. Met daarbij een landgenoot Liam Slok uit de Lotto-formatie samen met een Fransman en een Tsjech. Maar nee, zij zullen straks gegrepen worden door het peloton. Het peloton nu onder leiding van de ploegen van de sprinters. Met name Tim Ellier en Jasper Philipsen.
3: Dankjewel, Christophe. Het blijft zonnig, 25 graden aan zee en rond 30 in het binnenland. Ook morgen veel zon met af en toe wat hoge wolken. Het blijft warm en zonnig tot donderdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd. Laus Polyphonie brengt deze zomer het muzikale Europa van 1600 tot leven. Verwacht moderne klassiekers en meesterwerken die u zelden live hoort. Het Collegium Vocale Gent, Vox Luminis, Stile Antico en Tenebrae. Alle info op amuse.be. Samen met Clara. De Zomer van Clara met Leenart Jolijn.

Ik heb hier overal klokken hangen rond mij die de tijd aanduiden. Heel belangrijk hier in de studio. Maar het zijn ofwel allemaal rode digitale cijfertjes of ja, ook gewoon een klok met een wijzer voor het uur en de minuten. En ja, misschien heeft u daar thuis ook nog wel een echte klok hangen met wijzers. En kan je, als je heel stil bent, zelf de seconde horen wegtikken. Dat mechanisch geluid heeft François Coupera hier willen integreren in zijn muziek. Tic-toc, choc ou les maillotins uit zijn deuxième livre de pièce de clavecin. Normaal gezien dus voor klavecimbel, hier in een arrangement voor accordeon met Philippe Thuriot. Tikgeluiden vinden we overal. Hoeft niet altijd uit een klok te komen. Het kan ook gewoon een oud muziekdoosje zijn dat tikt.

Eerst, hoe longtemps une vieille boîte à muziek. Een kort stukje uit En Vacances, een kinderlijke zomerse wereld op muziek gezet door Deodat de Séverac, begin 20e eeuw. Peter van Hoven aan de piano en die mocht zijn stoel afstaan erna aan het pianoduo Kolatsny voor de zesde dans uit de Slavische dansen, opus 72 van Antonín Dvořák. En we dansen wat verder nu in muziek van Johannes Brahms met variaties op een thema van Haydn.

Er werd lang van uitgegaan dat Joseph Haydn de man was achter het thema dat hierin verwerkt zat. Maar dat is uiteindelijk niet waar gebleken. Er is nog altijd wel wat onduidelijkheid over wie nu eigenlijk de componist was. Een van de pistes zou Ignaz Pleyel zijn, maar dat is dus ook niet zeker. In elk geval, Johannes Brahms nam het thema als basis voor deze variaties op een thema van Haydn. We hoorden hier het Nationaal Orkest van België onder leiding van Walter Weller. En nu zoeken we even het koninkrijk op van Saul, volgens de Bijbel de eerste koning van Israël.

Stilte voor de storm in de aria O King, Your Favors with Delight uit het oratorium Saul van George Frederick Handel. Hier bedankte David de koning Saul voor zijn gunsten, maar de relatie tussen de twee verzuurt kort erna. David is de perfecte troonopvolger, deugdzaam, dankbaar en bovendien waanzinnig populair onder het volk. En dat is niet naar de zin van de koning. Altus Lawrence Zazo kroop hier in de huid van David en zong samen met het Concerto Keulen onder leiding van René Jacobs. We laten die koning Saul alleen met zijn jaloezie en wraakgevoelens en lopen een andere koning tegen het lijf. Martin Luther King.

Als u goed luisterde, dan hoorde u heel langzaam de zin: oh, Martin Luther King. Martin Luther King was een grote voortrekker van de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging in de VS. Vorige eeuw, hij werd neergeschoten door een blanke extremist in 1968 en werd daardoor nog geen 40 jaar. En net na zijn dood kwam Luciano Berio naar buiten met een muzikaal eerbetoon aan hem, deze Oh King. Als je aanwezig was op de modeshow van Yohji Yamamoto in 1984 in Parijs, dan kon je deze muziek horen.

perfecte muziek voor de mannequins om op te stappen. Walter Huus van bij ons schreef het speciaal voor de modeshow van Yohei Yamamoto in 1984. Het heette 5 to 5, muziek voor strijkkwartet. We hoorden hier het Brusselse Zenne-kwartet. Het is bijna 5 uur na het nieuws. Neemt Lies Steppe u mee naar het leven van Miles Davis. En daarna is er ook Caramba met Nicky. Ik wil het u graag ook nog allemaal even meegeven. Wil u nog meer klassieke muziek? Ja, dan is er ook nog altijd Clara Continuo. Met onder andere de volledige wandererfantasie van Schubert. Die kan u daar horen na het nieuws. Of wil u een specifiek programma herbeluisteren of een podcast? Wees dan ook zeker welkom op ons Clara-kanaal van VRT Max. U ziet, er zijn altijd opties genoeg om de mood te vinden die bij u past op eender welk moment van de dag. En met deze woorden wens ik u een fantastische en alweer een heerlijke zomerse avond.

0: en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Het is 5:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Vlaanderen feest vandaag. Wij trekken naar Brussel, waar ook de Vlaamse eretekens zijn uitgereikt. En onze verslaggever in Spanje bezoekt het gebied dat zwaar getroffen is door de bosbranden. De Vlaamse feestdag wordt vandaag op heel wat plaatsen in Vlaanderen en Brussel gevierd. Op de Brusselse Grote Markt treedt vanavond onder meer Toerist Le MC op. De feestelijkheden daar moeten de band tussen Vlaanderen en Brussel meer zichtbaar maken. Benedikt Koussement ging kijken.
2: Hallo.
3: We kloppen aan voor een gedicht.
2: Vandaag schrijven wij voor de passanten die het Muntplein bezoeken gedichten. Speciaal geïmproviseerde gedichten op maat gemaakt.
3: En in de schaduw van de Bib wordt er ook geknutseld.
4: Ik maak een sleutelhanger met diamantjes.
5: Ik heb al 2 bandjes gemaakt van mij en van mijn dikke vriend.
6: Feest, helemaal alles feest.
3: Het echte feest is iets verderop op de Grote Markt.
7: Alle handen in de lucht alsjeblieft. Brussel is paus.
8: Ik hou het echt.
3: Vlamingen en Brussel, de liefde is niet altijd vanzelfsprekend. N-VA-minister voor Brussel, Sieltje van Achter.
9: Ik denk dat we soms een beetje onterecht niet de liefde voor de hoofdstad voelen, want eigenlijk is er hier in Brussel echt heel veel te beleven. Maar ook omgekeerd vind ik dat we als Brusselaars ook wel een beetje meer Vlaams mogen zijn en onze rug soms wat rechten, de problemen aanpakken en aan één zeel trekken.
3: En intussen is ons gepersonaliseerd gedicht klaar.
2: Door het luide feesten heen steekt de micro van de VRT. Stelt vragen, vraagt mensen, doet denken, zoekt wensen.
1: De Vlaamse regering heeft vandaag ook haar eretekens uitgereikt. Ze eert op die manier Vlamingen die uitzonderlijk verdienstelijk zijn. Dit jaar waren dat kunstenaar Michael Borremans, wielerkampioene Lotte Kopecky, chirurg en voormalig minister van ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels en chef-kok en televisiepersoonlijkheid Piet Huizentruit. Hij was onder de indruk.
10: En ik ga weer emotioneel worden. Ik vind dit een ongelooflijk mooi erkentelijkheid vanuit de Vlaamse gemeenschap dat je dat doet met mij. Ik zeg altijd, moet je eerst dood zijn om een standbeeld te krijgen. Wel, de Vlamingen laten mij leven en geven mij de erkentelijkheid. Ja, waar ik dan zeg, dank u, dank u, dank u, echt waar.
1: Op de E40 richting Brussel, net voorbij de afrit Beernem, is vanmorgen een dodelijk ongeval gebeurd. Een auto met 4 inzittenden week plots af van de middenrijstrook en belandde op zijn dak in de berm. Er was geen ander voertuig bij betrokken. De passagier vooraan, een vrouw van in de 80, overleefde het ongeval niet. De bestuurder, haar broer en de 2 andere passagiers werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn intussen buiten levensgevaar. Alles lag Slachtoffers zijn tussen de 75 en 85 jaar oud. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. De Spaanse premier Sanchez brengt maandag een bezoek aan het rampgebied in Andalusië. Bij de brand daar vielen zeker 12 doden en 7 mensen zijn officieel nog vermist. Meer dan 6600 hectare natuur ging in vlammen op. Onze verslaggever Stijn Verkruijsen kon even door het rampgebied rijden.
11: Blushelikopters vliegen voortdurend af en aan, want er wordt nog geblust in de dorpen rond Bedar en Los Gallardos. In het rampgebied zien wij geen vuur, maar wel zwart geblakerde, afgebrande vegetatie, soms nog wat aan het nasmeulen. De huizen staan er nog, maar vele zijn beschadigd. En het is er verlaten, want de Guardia Civil houdt de mensen buiten. Het is nog te gevaarlijk. Tientallen mensen staan aan de wegblokkade te wachten om naar hun huizen te kunnen.
12: Porque nos dejaban ir a darle de comer a los animales.
11: Deze Spaanse vrouw wil haar huisdieren terugzien, want ze hebben die zomaar moeten achterlaten. Onder begeleiding van de politie mag ze straks even naar haar huis. Jacqueline, een Franse vrouw, liet een kat achter, maar zij mag voorlopig niet gaan kijken.
13: Pour voir si on pouvait retourner dans la maison, voir si quelque chose a été brûlé.
11: Jacqueline is vooral benieuwd of haar huis er nog staat. Wellicht zullen de zowat 1500 geëvacueerde bewoners morgen wel het rampgebied binnen mogen.
1: De Iraanse opperste leider Mojtaba Khamenei zweert wraak voor de dood van zijn vader en voor

0: voorganger Ali Khamenei. Die is eind februari omgekomen bij de eerste aanval van de VS en Israël op Iran en is gisteren na een plechtigheid van 10 dagen begraven. De boodschap van Mojtaba Khamenei werd voorgelezen op de Iraanse staatstelevisie. De man zelf is nog altijd niet te zien geweest in het openbaar. In de wielerronde van Frankrijk zijn de renners toe aan de 8e etappe. Dat is een relatief vlakke etappe van 180 kilometer met aankomst in Bergerac. Het peloton snijdt er stilaan de finale aan. Christophe van der Goor komt die verwachte massasprinter.
1: Wel, normaal gezien wel, maar een landgenoot van ons, Liam Slok uit de Lotto-formatie, die de hele dag al deel uitmaakte van de vlucht van de dag samen met een Tsjech en een Fransman, maar nu aan het soleren is, die maakt deze finale wel spannend. 14 kilometer nog en Slok heeft een voorsprong van nog altijd 1 minuut en 16 seconden op het peloton. Het peloton dat nu pas onder het spandoek van de laatste 15 kilometer rijdt. Onder leiding uiteraard van de sprintersploegen van Merlier en Philipsen. Maar één Belg dus aan de leiding. Liam Slok, 1 minuut 16 op het peloton. Nog 13,5 kilometer voor hem.
0: Dankjewel, Christophe. Na een heldere nacht met minima tussen 16 en 20 graden, morgen opnieuw veel zon, wel met meer hoge wolkenvelden. Maxima morgen tussen 26 en 33 graden. Ook de dagen daarna zonnig met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf dinsdag 's avonds kans op lokale warmteonweders. Vlaanderen feest, de viering van de Vlaamse feestdag. Daarmee begon dit nieuws. Het feest duurt nog de hele avond in Vlaanderen en Brussel. En vier Vlamingen die met hun uitzonderlijke talenten hebben bijgedragen aan het positieve imago van Vlaanderen, zijn onderscheiden met een Vlaams ereteken. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd.
3: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
4: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
3: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Morgenavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
4: Por VRT Max.
5: It's no shortcut. You know, I'm no accident.
6: What does that mean?
7: The legendary.
5: You know what I mean?
2: Miles, badass en jazz-icoon.
5: I never suffer.
2: Met Lee Steppen. Welkom bij Miles. We duiken hier in het leven en het muzikale parcours van Miles Davis. Ik ga 9 afleveringen in gesprek met jazzhead Guy Peters en telkens een andere fijne gast en samen ontdekken we wie die mysterieuze muzikale chameleon Miles was. Wat zijn trompetsound zo uniek maakt en waar de drang en de goesting vandaan kwam om zijn muziek altijd weer een nieuwe richting uit te sturen. Eén woord gebruikte hij te pas en te onpas. Motherfucker. Dat was hij zelf ook. Een genie en een badass. The Prince of Darkness. Samen met u heel benieuwd naar de muziek en de kleurrijke verhalen die erbij horen.
8: Test, test. Gert, moet ik nog iets doen of zo? Of is dat goed qua sound? Oké.
9: Is het comfortabel voor u zo?
10: Ja, dat is goed.
9: Te comfortabel is ook niet goed. Zijn we er ongeveer klaar voor?
10: Ja, allee, als dat kan.
9: Dag Bert Joris.
10: Dag Lies.
9: Fijn dat je er bent.
10: Insgelijks.
9: Ja. Als er iemand is, Bert, die zijn leven gewijd heeft aan een trompetsound en die zeker iets zinnigs te zeggen heeft over die van Miles, dan ben jij het wel, denk ik. Zal ik jou even gênant met veel bloemetjes voorstellen? Voor wie luistert en wie denkt, wie is dat eigenlijk, Bert Joris? Een van de grote namen van de Belgische jazz, trompetist met een toon uit de 1000, hele straffe arrangeur en componist ook. En veel lesgegeven, hè? Docent geweest in Bern, in Leuven en Antwerpen en Hilversum. Dus je hebt gewoonweg hele generaties muzikanten opgeleid, mag ik dat zeggen?
10: Ja, dat is juist. Vooral in Zwitserland, denk ik. 80% van de trompetisten die met jazz bezig zijn, die zijn langs mij gepasseerd.
9: Dus. Ja, voilà. En ik moest ook zeggen dat je een hele grote jazzliefhebber bent. Vind ik wel mooi.
10: Absoluut, ja.
9: Dekt dat een beetje de lading voor jou? Was ik volledig genoeg, niet te gênant?
10: Nee, dank u wel.
9: Zal ik er nog een klein schepje bovenop doen dan? Je bent eigenlijk bekend ver buiten onze landsgrenzen. En daar bestaat gewoon een perfecte illustratie van. Want je bent op tour geweest in Australië. En daar droegen ze t-shirts met de print I love Bert Joris. En ik heb er een foto van gezien. Ik vind het gewoon fantastisch.
10: Oh, ja.
9: En nu wil ik ook zo'n t-shirt. Kan dat?
10: Ze hadden er mij een gegeven, maar ik heb hem in al de drukte vergeten in de kleedkamer. Maar ze beloofd dat ze hem gingen opsturen, maar het is wel een large.
9: Dat is niet erg, ik ben flexibel.
10: Maar ze hebben twee versies. De ene stond I love Bert Joris en dat is een beetje gênant natuurlijk. Allee.
9: Ik vond het geweldig.
10: Maar er was een andere t-shirt met een print op. I survived Bert Joris. En dan met een fragment uit een van mijn stukken.
9: Maar allee. Bert Guy Peters is hier ook, rots in de branding. Die ons straks ook nog wat wijzer gaat maken over de beginperiode van Miles. Ja, is het misschien dan dat tweede t-shirt voor Guy?
10: Ja, ik ga het vragen aan de mensen daar. Het duurt altijd langer dat ze reageren. Maar ja, ze zitten ook ver weg.
9: Ik denk dat onze volgende opname alleszins beter gaat klinken als we allebei zo'n t-shirt aan hebben. Het is voor de goede zaak. Zullen we beginnen, Bert, met te proberen om die figuur, larger than life figuur, Miles Davis, even samen te vatten in twee zinnen? Pakweg twee zinnen, heel kort.
10: Voor mij is Miles als trompetist altijd de grootste verteller geweest. De intiemste en een van de meest emotionele vertellers. Een aantal van zijn solo's kan je gewoon tekst zetten.
9: Oh.
10: Dat is Miles voor mij.
9: Mooi. Ga ik nooit meer vergeten. Goed, hè, Guy?
8: Ja,
9: daarom moesten we Bert Joris vragen.
8: Kijk.
9: Ja. Ik wil het heel graag over de trompet hebben natuurlijk met jou,
10: ja,
9: Bert.
10: Ja.
9: In deze aflevering, hoe heb jij als jonge muzikant naar Miles geluisterd? Was dat toen al die verteller?
10: Absoluut. Ik denk dat ik een van de lijnen in Sketches of Spain, zijn eerste interventie, die was gewoon 3 of 4 noten. En ik denk dat ik die maanden heb proberen na te spelen met dezelfde textuele of intentionele uitdrukking erin. En dat ging maar om 3 noten. Zo, pa, pa, da, da. Dat was het. En daar heb ik maanden mee bezig geweest om te vatten hoe dat hij die klank daarmee maakte, hoe dat hij dat fraseerde. Voor mij voelde dat aan als een kind dat een taal leert spreken. En die, ja, je begint met mama en papa en heel simpele woordjes bij een kind. En dat gevoel heb ik altijd bij Miles gehad. Dat ik heel veel van de taal heb leren spreken door die simpele lijntjes van Miles na te spelen.
9: Ja, het lijkt ook simpel soms wat hij doet. Ze zeggen ook vaak dat Miles met weinig vibrato speelt, dat hij zijn noten tamelijk recht maakt, niet met veel.
10: Ja, ja, er zijn natuurlijk, als je het vergelijkt met andere trompetisten, Art Farmer of zo, die veel meer vibrato gebruikt, maar het is absoluut onwaar dat Miles geen vibrato gebruikt. Hij gebruikt hem gewoon heel smaakvol, dikwijls kleine bendings aan het einde van een noot of zo. Maar er zat wel degelijk meer in zijn klank dan dat louter straight. Maar ik denk dat het vooral, ja, zoals veel dingen dat Miles zei in interviews, hij formuleerde de dingen nogal extreem. En,
9: dat is licht uitgedrukt, denk ik.
10: Ja. En dus ik denk dat hij vooral het overmatige gebruik van vibrato altijd vermeden heeft.
9: Ja, ik wil dadelijk even naar die jonge Miles gaan luisteren, maar misschien nu we het over die klank hebben nog heel even kort. Hij speelde ook vaak met zo'n demper, hè, zo'n harmon mute.
10: Ja, harmon of tin mute, ja. Dat was, ik denk helemaal in het karakter van die intieme vertelling, het fluisteren op een trompet. Paste dat geluid enorm goed. Dus Het is ook een vrouwelijker geluid, denk ik, met een Harmon. En ik denk dat hij dat graag uitspeelde. Zo heel intiem. Een kind dat iets zingt of zo.
9: Over dat trompetspelen zei Miles ook. Het is gewoon zoals een vrouw kussen eigenlijk.
6: It's like me kissing a woman.
11: It was like kissing a woman. That was the technique.
6: Well, I mean, the feeling, you know, yeah. Into the horn.
11: Yeah.
6: Like that.
9: Wil je daarop reageren, Bert Joris?
10: Wel, ik wou dat het zo was.
9: Ik ga gewoon de muziek aankondigen, ik ga je redden. Ik heb het gevoel dat we hier vandaag allerlei mythes gaan ontkrachten met en dankzij Bert Joris. Maar we beginnen bij het begin, wat de muziek betreft. Miles was zot van Charlie Parker toen hij een hele jonge muzikant was. Hij ging luisteren en Miles zorgde er gewoon voor dat hij bij hem kon spelen. Want helemaal in het begin was dat spannend en nieuw. De bebop zette de jazz toen op zijn kop en natuurlijk wilde Miles daarbij zijn.

0: Charlie Parker met Miles Davis, toen al atypisch, want die bebop van Parker die was vaak supersnel, heel complex, ultra-virtuoos. Zeg maar gerust een beetje opgefokte muziek eigenlijk. En zelfs de 19-jarige Miles die liet al horen dat hij wel een ander soort muzikant was. Hij speelde trager, soberder, hij sleept een beetje. Guy Peters, Miles begon dus in de bebop, maar eigenlijk was al wat hij deed een beetje tegenovergestelde van waar dat voor stond, hè?
1: Eigenlijk wel, ja. En er is zelfs een gezaghebbende criticus geweest. Dat was ene Francis Davis. Die zei eigenlijk van ja, die volledige carrière van Miles, dat is eigenlijk een soort van antwoord op die hele bebop-stijl. Of een soort van, ja, een soort van tegenreactie daarop.
0: Ja. Ik heb jou een jazzhead genoemd al, hè. Mag ik jou als kenner dan nog eens even vragen om dat uit te leggen eigenlijk? Wat was dat eigenlijk en in welke periode en waar kwam dat vandaan?
1: Wel, eigenlijk heel kort samengevat, bebop, dat is iets dat is ontstaan eigenlijk begin jaren 40, hè, vlak na de hoogdagen van de swingmuziek. En eigenlijk is dat een spel van economische en politieke en artistieke verandering dat bij elkaar komt. In de jaren 40 was er stilaan een beetje een onvrede aan het komen over die dominantie van de swingmuziek al vele jaren na elkaar.
0: Daar moest op gedanst worden
1: en dat was natuurlijk allemaal oké. Maar je merkte meer en meer dat muzikanten in kleinere groepen gingen samenspelen. Plus, ook niet onbelangrijk, je had echt wel de opkomst van heel veel vocale jazz of vocale muziek. Bing Crosby, Frank Sinatra, Nat King Cole later. Dus ja, al die dingen bij elkaar, dat was al een voedingsbodem voor een stuk.
0: Ja, en die bebop, dat was dan niet de muziek van de grote zalen, maar meer een soort van in de underground kelders werd dat dan gespeeld.
1: Eigenlijk wel, ja. Het beeld dat we nu hebben vaak van jazz als een soort van ja, muziek voor kunstenaars, muziek die echt wel meer wilde zijn dan zomaar entertainment, dat is eigenlijk iets dat is ontstaan bij de bebop.
0: Ook wel speciaal, hè, dat die jonge Miles die muzikanten te horen kreeg in East St. Louis, waar hij vandaan kwam. Die stad die bevond zich blijkbaar toevallig op een belangrijke route voor rondreizende muzikanten. En op de een of andere manier zat er daar iets in het water, of weet ik veel, waardoor daar veel trompetisten uit naar boven kwamen, uit die streek.
1: Ja, het is bijvoorbeeld geweten dat een Clark Terry, dat was denk ik al een jeugdvriend van Miles. En Miles kwam al heel vroeg, dat heeft hem natuurlijk ook wel goed vooruit geholpen, heel vroeg in contact met muzikanten die op een heel hoog niveau speelden. En dat verklaart ook waarom dat hij op 19-jarige leeftijd al stond op te nemen met Charlie Parker.
0: Ja, fantastisch. Bert, we gaan gewoon recht naar jouw favoriet. Dat is Miles Ahead, toch?
2: Ja, absoluut.
0: De eerste uit een reeks van nieuwe samenwerkingen met Gil Evans.
2: Ja.
0: Heel belangrijk voor Miles. Wat is daar zo goed aan?
2: Voor mij komt daar alles bijeen. Al het mooiste dat de jazzmuziek te bieden heeft, komt daar bijeen. Je hebt enerzijds heb je Miles met zijn waanzinnige vertelstem en zijn intiem geluid. En dan heb je het hele decor dat daar rondgeschreven is door Gil Evans op een waanzinnig mooie manier en een hele originele manier ook.
0: En klinkt zo heel weelderig, maar nooit pompeus, hè?
2: Ja, voilà. Er zit een enorme transparantie in. Enorme contrasten. Het is echt een... Ja, een verhaal op zich. Ik liet het ook altijd aan mijn kinderen horen voor ze gingen slapen. En mijn absolute favoriet op alle gebied.
0: Het is ook zo geen orkest met Miles of zo. Het voelt echt zo aan alsof al die arrangementen zo helemaal rond hem en zijn speelstijl gebouwd zijn. Hè? Is dat hoe een goed arrangement in elkaar moet zitten? Want jij schrijft ook veel arrangementen. Hè?
2: Het is alleszins een van de manieren... Voor mij was het alleszins, je kan het vergelijken met een Bijbel. Ik heb nooit de kans gehad om echt les van arrangement voor big band te volgen. En dus heb ik op die manier geprobeerd om de essentie die ik zo mooi vond, om die te kunnen begrijpen en ook te voelen hoe dat je zoiets op papier zet. En zo. Daarmee heb ik ook altijd geweigerd om de originele scores in te kijken. Enkel van op het gehoor geprobeerd van die te kopiëren.
0: Kun je dat uitleggen? Wat heb je daaruit gehaald of wat heb je daarvan geleerd?
2: Wel, een van de stukken is My Ship. bijvoorbeeld. De manier waarop hij dat gereharmoniseerd heeft, Gil Evans, die is zo mooi complex dat ik aan de piano ben gaan zitten en ik wou uitvissen wie speelt hier wat en waar zitten de dingen in die zo hard verschillen van andere arrangementen die ik al gehoord heb. En dan beetje bij beetje opent zich heel dat palet van kleuren. En dat is echt met trial and error. Hè. Dingen dat ik echt zeg, nee, dit kan niet. Dat moet een French horn zijn die dat speelt. Maar dat zou dan ook een trombone met een bucket mute kunnen zijn. Want die klanken zijn juist hetzelfde verhaal als Miles die eigenlijk bugel speelt, terwijl dat ik een trompet hoor. En de contrabas die samen met de tuba een soort van gelijkaardige partij heeft, maar die op cruciale momenten toch verschilt, waarin het ene instrument meer vrijheid krijgt dan het ander.
0: We gaan luisteren.
2: Oké.

0: Dit was My Ship, Miles Davis en Gil Evans. Dus dat was Miles Davis met 19 muzikanten en die Gil Evans als arrangeur aan het roer. En dat klinkt niet als een muur van geluid. Het is nooit opdringerig, maar ja, een beetje een pastelkleurige wolk, mag ik dat zeggen, Bert?
1: Absoluut.
0: Een beetje zacht en luchtig of zo.
1: Ja.
0: Het knalt niet in je gezicht.
1: Nee, er zijn natuurlijk wel een aantal andere stukken, op Miles heet, die dat wel doen, maar... En dat vind ik juist zo mooi, die enorme contrasten. Als je van Springsville komt, waar de opname mee opent, in absoluut contrast met hier, waar dat iedereen op fluistertoon een soort van lullaby...
0: Ja, ze puren het uit en daar stond Miles Davis ook wel een beetje voor.
1: Absoluut, ja.
0: Ja. Ik ga eerlijk zijn, Bert, we hebben jou ook een beetje gevraagd voor de smeuïge verhalen uit de eerste hand en de juicy details, want jij bent ooit op tournee geweest met drummer Jimmy Cobb.
1: Ja, dat is juist.
0: Die nog op belangrijke opnames van Miles heeft meegespeeld. En
1: ja,
0: natuurlijk...
1: trouwens ook op Miles Ahead een deel.
0: Voilà. En wat heeft hij jou verteld? Want wij denken van al die verhalen, ja, als de helft al waar is, is het straf. Maar die verhalen die nu van jou komen, die zijn dus echt waar.
1: Jimmy Cobb lijkt me nu ook niet echt de man te zijn die dat soort verhalen ging verzinnen. Dus een echt to the point, nogal ingetogen, stille man. Een fantastische, als muzikant natuurlijk, dat is duidelijk voor iedereen.
0: Ja, zo speelt maar, hij ook, ja.
1: Ja. Maar heel bescheiden en op zijn verjaardag, dus zitten we ergens in een hotelkamer in Zwitserland of in Duitsland, ik weet niet meer. En Jimmy zegt, well, I'd like to invite you all for a little drink, my birthday. Dus we spreken na het concert, het is al middernacht, kloppen we op zijn deur en hij heeft... Hij had altijd Fanta bij, maar achteraf kwamen we te weten dat er ook buiten een fles vodka had staan om die Fanta iets
0: aangenamer te lengen.
1: Dus dat was het drankje dat ons aangeboden werd.
0: De cocktail van thuis.
1: Hij zat op zijn bed te kijken naar een show van de Rolling Stones op televisie en tegen ons te zeggen van, I should have been the drummer of that band. En
0: dat is dan de man die iconische opnames met Miles Davis gemaakt heeft.
1: En we vroegen hem dan om dat uit te leggen. Well, Miles didn't pay that well. Als ze met de Rolling Stones had gespeeld, dan moest ik nu niet meer met mijn steamer en mijn cymbalen nog rondtoeren in Europa voor een paar honderd euro om... met een kost te verdienen. Met de Rolling Stones is een heel ander verhaal geweest.
0: Ja, wij kunnen daar nu wel heel glamoureus over doen, over die periode, maar het was best een harde tijd, denk ik,
1: absoluut,
0: voor muzikanten.
1: Absoluut. En het was echt, ook voor iemand met een naam als Jimmy Cobb, financieel, die man die moest blijven spelen. En als ik dat er nog even kan bijzeggen, jaren later speel ik ergens in Londen met Philippe Catherine. En in de dressing room komen we in contact met Charlie Watts, de drummer van de Rolling Stones. En ik vertel Charlie wat Jimmy Cobb mij zei, dat hij eigenlijk dolgraag. En Charlie Watts zei, Jesus, I should have known, because I would have loved to play with Miles all my life. That's my dream. You know? Oké.
0: Dus een switch had eventueel ook
1: gekend.
0: Ja. Bert, ik wil toch even vissen naar dat harakiri-verhaal, mag ik?
1: Ah, ja. Van Kiyoshi Kayami, denk ik. Kiyoshi Kayami was een producer. Hij had ook een tijdschrift, Swing Journal in Japan. En hij was een beetje bevriend met Miles. En hij had,
0: maar hij kreeg het met hem aan de stok.
1: Ja. Het probleem is begonnen met het feit, hij is met zijn team in het appartement van Miles foto's gaan maken van de kleerkast. Ik denk dat het was in de periode dat Miles met Cicely Tyson was. En er waren blijkbaar ook wel wat pikante foto's in prachtige lingerie. En ook de schoenen van Miles. Dat was ook een delicaat... Miles was niet zo'n grote man. Dus, maar goed, dat wordt in dat tijdschrift gepubliceerd. En Miles maakt zich daar enorm boos om. En Kiyoshi, die eigenlijk wel echt enorm bewonderaar was van Miles, die valt in een enorme depressie en die zegt, ja, er is eigenlijk maar één mogelijkheid voor mij om mijn eer te houden, dus ik moet harakiri plegen. En Alf Foster, de drummer die toen met Miles mee zegt op een bepaald moment, Alf Foster, het komt ter oren van Alf Foster. En Alf Foster gaat naar Miles en zegt, ergens in de kleedkamer, een concert van Miles, maybe you should consider contacting Kiyoshi, because ja, the guy is completely...
0: Voor er accidenten gebeuren.
1: Ja, he wants to do harakiri en zo. En het is eventjes stil. En dan komt met de typische Miles stem. Well, I guess it's his time to die then.
0: Oh my god.
1: De man heeft het uiteindelijk niet gedaan. Hij is, ik denk, een aantal jaren geleden een natuurlijke dood gestorven. Maar ik weet niet hoe dat verder gelopen is. Maar dat was de beroemde reactie.
0: Gelukkig maar. Hier speelt Miles Sneeuwwitje in 1961.

0: Miles goes Sneeuwwitje in 1961. Hij speelde Walt Disney's song Someday My Prince Will Come op een plaat waar zijn vrouw in volle glorie op de cover staat. En 4 jaar later zou dat ook opnieuw gebeuren voor ESP. Bert Joris, jij bent hier en je hebt ook gewoon wat instrumenten meegebracht. We zijn daar heel blij mee. Ja, misschien moeten we het daar ook gewoon eens even over hebben, over dat instrument van trompet spelen. Dat is ook niet gemakkelijk, hè? Allee, dat wordt mij altijd gezegd dat dat toch een van de moeilijkste instrumenten is. Is dat een soort van dagelijks gevecht?
1: Ja, dat kan je wel stellen. Het is natuurlijk niet... Elk instrument is moeilijk, maar het heeft wel specifieke vereisten. Vooral fysiek. Je moet... Vooral de embouchure, zoals ze dat dan noemen, dat vergt heel veel fijne motoriek en
0: die embouchure, is dat dan embouchure. Hoe je je lippen tegen het instrument plaatst?
1: Ja, dat is eigenlijk nogal een omvattende term. Het is niet dat je gewoon blaast in een instrument. Je moet een zekere trilling met je lippen eerst maken. Eigenlijk het opzetten van... Dat is zonder mondstuk. En als je dat met een mondstuk doet, dan wordt dat... Ja, dus dan wordt dat die klank. En als je er dan achteraf het instrument... Dat is eigenlijk...
0: Okay.
1: En het feit dat je constant die trilling moet laten variëren... vergt natuurlijk wel wat spierkracht, adem... Controle.
0: Moet je dan in topvorm zijn om trompet te kunnen spelen eigenlijk?
1: Ja, toch wel. Ik bedoel, het lukt me ook wel op mindere dagen, maar dat is absoluut niet zo leuk. En ik heb nogal een moeizaam verleden met dat instrument. Ik was geen prodigy op een trompet. Dus ik heb echt met vallen en opstaan. Die embouchure waar we het dan over hebben moeten opbouwen en dan verbeteren en dan nog eens herzien. En nu, zelfs op mijn leeftijd, blijf ik nog altijd manieren zoeken om die een mooie klank te maken. En dat is iets typisch van dat instrument. Dus,
0: een levenslange zoektocht.
1: Misschien niet voor iedereen. Hè. Ik ken ook wel trompetisten die daar veel minder problemen mee hadden. Dus, en als je ouder wordt, is het natuurlijk niet zo evident om dezelfde flexibiliteit, fysieke flexibiliteit aan de dag te leggen. Dus de oefening die ik... Vroeger, de tijd dat ik vroeger spendeerde in trompetoefenen ging vooral over nieuwe dingen zoeken. En terwijl ik nu meer het gevoel heb dat het is van hetgeen wat er is, een beetje onderhouden, is al, als dat lukt, dan ben ik al heel tevreden.
0: Ja, zou dat ook zo'n soort van gevecht voor Miles geweest zijn?
1: Absoluut. En ik denk zelfs op bepaalde momenten een heel dramatisch gevecht. Hè. De hele periode met de drugverslaving. Ik denk dat je dan...
0: Dat helpt niet om in topvorm te zijn.
1: Enerzijds wel, omdat je dan nog meer, denk ik, verlost voelt van alle... nevengedachten die zouden kunnen meespelen met frustraties dat je jezelf herhaalt of zo. Dat speelt allemaal geen rol als je een beetje high zegt. Ik bedoel...
0: Als je drugs gaat promoten, moet je het nummer van de drugslijn toevoegen straks.
1: Ik kan me goed voorstellen dat een muzikant, een creatieve muzikant, alle mogelijke manieren zoekt om niet gefrustreerd te geraken dat je in herhaling valt en zo. En natuurlijk...
0: Beetje een ontsnappingsroute.
1: Ja, dat zal er wel veel mee te maken hebben. En natuurlijk, ja, de kat bij de melk zitten, hè. Die clubs doen.
0: Over een kat gesproken. Mijn kat heeft nogal brede wangen en ze heet Dizzy.
1: Oké.
0: Want dat is toch ook wel een fenomeen bij trompetisten, hè. Dizzy Gillespie natuurlijk, daar is onze kat naar genoemd. Die had zo van die wangen echt zo precies ja, spierballen die daaruit kwamen. Hè? Dat heb jij niet zo. Hè? Je hebt ook mensen met zo'n heel vervormde lip.
1: Ja. Maar ja, ik denk in die tijd, er was geen ideale manier, de scholing of zo. Iedereen leerde dat instrument spelen op het gehoor, van zo moet het klinken. Maar die techniek om trompet te spelen, die is later zoveel geanalyseerd geweest en verbeterd. En de leerkrachten weten nu veel beter hoe je eraan moet beginnen en wat dat je zeker niet moet doen, welke fouten. Maar in de tijd, ja, als je ziet Clark Terry, die maakte zijn eigen trompet van een stuk darm, een trechter erop, en die begon zo te leren spelen. Allemaal. Dus,
0: ongelooflijk.
1: Ja, iedereen ontwikkelde zijn eigen klank en zijn eigen techniek. En Dizzy met de bolle wangen, als je hem ziet in de jongere periode, deed hij dan niet zoveel. Dat is volgens mij ook ontstaan zonder er heel bewust mee bezig te zijn. En eerlijk gezegd, het deed zijn klank ook niet echt goed. Dizzy, in zijn latere periode, had veel, ja, hoe moet ik, veel afval op zijn frasering.
0: Ruis.
1: Ja, de ruis. Maar natuurlijk, hetgeen wat hij vertelde was de essentie. En wat hij, de lijnen die Dizzy speelde, dat werd zijn eigen vocabulaire. Maar zijn techniek heeft daar volgens mij wel stevig onder geleden van. Die bolle kaken, dat was niet de meest efficiënte manier om proper trompet te spelen zoals mijn leraar het vroeger had.
0: Helder. Een hele geruststelling, Bert. Voilà. We gaan luisteren naar de eerste keer dat Miles echt met iets totaal anders een mijlpaal naar voren kwam. Zijn eerste samenwerking met Gil Evans. Ze hingen samen rond in dat appartement van die man. Dat was een soort van mother hen, een moederkloek. En Miles made it happen, want ze maakte opnames met hem als centrale figuur. En de rest is geschiedenis. Hier wist iedereen, dit is een trompetist die het op zijn manier doet, die het anders doet. En hij wist zich dus vooral heel goed en heel slim te omringen. Dit heet niet voor niets The Birth of the Cool.

0: Ik heb veel bijgeleerd, Bert Joris. Dus dat is echt... Als je daar zoiets fantastisch staat te spelen, daar gaat echt wel iets aan vooraf. Dat is eerst opwarmen, zoals in de sport eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: En hoe lang?
1: Ja, dat hangt er vanaf. Er zijn dagen dat ik toch minstens een half uur bezig ben met gewoon opwarmingsoefeningen, lange noten, alleen op mondstuk oefenen en ademhalingsoefeningen. En dan komt eindelijk een beetje het geluid dat ik graag hoor.
0: Dus het is die hoorn opwarmen, maar ook jezelf opwarmen eigenlijk?
1: Absoluut, ja. Ja, die trompet, of dat die nu koud is of warm, dat maakt niet zoveel uit. Maar bij mij is het wel een verschil.
0: Oké. Wat kan een jonge trompetist vandaag leren door naar Miles Davis te luisteren, Bert?
1: Oh, waar zal ik beginnen? Het is... Ik denk, als je een beeld hebt van een mooie geluid, is het zo veel makkelijker om daar naartoe te werken. Als je dat met woorden zou moeten uitleggen aan een student van... je moet dat zo doen, want dan ga je een warm geluid krijgen. Maar wat is een warm geluid? Voor mij... En ook voor de jongeren is de voornaamste boodschap dat je die muzikale taal moet leren spreken door veel gesprekken te voeren rechtstreeks met de mensen die de meesters zijn van die taal. En er zijn sommige stemmen die zeggen, ja, maar al dat kopiëren en zo, je moet aan je eigen persoonlijkheid werken. Maar het gaat over het leren van een taal.
0: Die
1: persoonlijkheid, die is er of die is er niet. Of er zijn muzikanten die voor de rest van hun leven zullen blijven naspelen wat hun voorbeelden hebben gespeeld.
0: En als die persoonlijkheid er wel is, zal ze ook wel doorklinken.
1: Maar
0: hoe dan
1: ja,
0: ook.
1: Sowieso. En daarmee denk ik ook dat het belangrijk is voor iedereen die ermee bezig is, om niet louter naar de stem van Miles te luisteren, maar ook Miles, zijn collega, allez, zijn tijdgenoten, andere trompetisten die op een andere manier diezelfde taal spraken. Hè. We hadden het er straks over Dizzy Gillespie, die wel een beetje ouder is, maar die op een totaal andere manier dat heeft ingevuld. Clark Terry, alhoewel Clark Terry ligt er dichtbij, maar als je het ziet naar de huidige generatie, de jongere generatie van Wynton Marsalis. Wynton is als een absolute Miles-adept begonnen en niet voor niets, omdat dat was natuurlijk een enorm inspirerende stem dat Miles had.
0: Inspirerend sowieso, maar was Miles nu virtuoos of niet eigenlijk?
1: Ja, er is veel over gezegd. Als je hem vergeleek met Clifford Brown of met Dizzy, dan kunnen we... Allee. Maar ik heb dat altijd moeilijk mee gehad. Ik weet nog dat ze mij ooit hebben geïnterviewd toen Miles gestorven is. En de eerste vraag was, Miles was eigenlijk niet zo'n virtuoos. Maar... Miles in de bebop-periode heeft waanzinnige dingen gedaan op trompet dat ik er alleen maar van kan dromen. Maar het is dus eigenlijk wel ook wel een bewuste keuze, zijn persoonlijkheid, van met minder noten, minder woorden te gaan spreken. En ja, virtuositeit, laten we het zo stellen, was niet zijn sterkste kant. Maar die was er wel degelijk. Ik bedoel, anders dan kom je gewoon niet in de buurt van samen te spelen met beboppers zoals hij begonnen is.
0: Ja, ik wil hem graag nog heel even zelf laten horen.
2: Why don't you like the word jazz?
3: Because I associate it with being nigger and stuff like that. When you say jazz right away, people think you don't know what you're doing. You woke up and you were kicking your cousin's ass. Or beating them up and... You felt sorry for him, so you start singing the blues. It don't go like that, you know? A woman told me in Juilliard, she started that shit. The black people were down and out, and they were nah, nah, nah, nah, nah, nah. I held up my hand, I said, I'm from St. Louis, and I wasn't broke, and I can play the blues anyway.

0: aan persoonlijkheid geen gebrek, hè, Bert Joris.
1: Dat kan je wel stellen. Ja. Ik heb het er een beetje moeilijk mee dat die eigenlijk casual, hè, dingen die je zei over I don't like jazz, the word jazz, die zijn in de loop der jaren zo uitvergroot en in misbegrepen. Want natuurlijk, dat is Miles' manier om ook een beetje te provoceren. En doen. Er zijn zoveel tijdgenoten van hem die toen, denk ik, hoofdschuddend hebben gezegd van
0: Wat zegt hij nu?
1: Ik bedoel, maar ja, de mensen hebben daar zoveel van gemaakt, van bepaalde uitspraken van Miles, die volledig een eigen leven zijn gaan leiden. Dat was ook niet de bedoeling, denk ik. Ja.
0: We vergroten het ook graag nog een beetje uit, af en toe hier. Bert, ik vond het super dat je er was. Ik zou nog 5 uur met jou kunnen praten. En vooral heel graag willen luisteren naar hoe je trompet speelt. Maar we gaan hier afronden. Ik wil Guy Peters ook nog even bedanken. Fijn dat je erbij was, Guy.
2: Ja, dat is graag gedaan.
0: En ik wil ook nog vermelden dat Guy de 10 beste nummers van Miles geselecteerd heeft. En die vind je op het Clara-kanaal op VRT Max. Doe er uw voordeel mee. Zeker eens gaan kijken. In de volgende aflevering van Miles komt Karel van Keimeulen meedoen. En we gaan naar Parijs. Heel graag tot dan. En hier gaan we nog muziek horen waar Miles ontzettend lang aan werkte. In een grote bezetting in de studio. Het kostte handenvol geld samen met zijn buddy Gil Evans. Maar elke noot op Sketches of Spain is uiteindelijk de tijd waard gebleken.

0: En onze verslaggever in Spanje bezoekt het gebied dat zwaar getroffen is door de bosbranden. Tim Merlier heeft de 8e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Merlier was bijzonder sterk in de massasprint in Bergerac. Christophe van de Goor met het verslag.
1: 2-op-2 dus voor Tim Merlier, die een van de meest indrukwekkende sprints van de laatste jaren heeft getoond. Want op 250 meter van de streep zat hij niet eens in de top 10, maar kwam dan met een duizelingwekkende snelheid van achteruit naar voren geschoten en won. Voor Girmay, Kooi en Philipsen. Philipsen die nogthans perfect werd gepiloteerd door Mathieu van der Poel. Een andere landgenoot, Liam Slok, maakte deze saaie etappe in de finale bijzonder spannend. De lottorenner reed 180 kilometer in de aanval en werd pas onder de vod van de laatste kilometer gegrepen. En dankzij deze ritoverwinning nadert Merlier tot op 25 punten van groene truidrager Pedersen.
0: Tim Merlier won gisteren ook al. De Tour is nu al geslaagd, zegt hij.
2: Ja, die is sowieso geslaagd. Hè. Twee ritoverwinning had ik op voorhand wel gehoopt, maar... Ja, dat was zeker geen zekerheid. Bedankt aan de ploeg voor het vertrouwen en blij dat ik er tweede kan bieden voor de ploeg.
0: Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is momenteel de finale bij de vrouwen aan de gang tussen de Tsjechische Muchova en een andere Tsjechische Noskova. Noskova won de eerste set met 6-2. Momenteel is de tweede set aan de gang. De Vlaamse feestdag wordt vandaag op heel wat plaatsen in Vlaanderen en Brussel gevierd. Op de Brusselse Grote Markt treedt vanavond onder meer Toerist Le MC op. De feestelijkheden daar moeten de band tussen Vlaanderen en Brussel meer zichtbaar maken. Benedikt Koussement ging kijken.
3: Hallo.
4: We kloppen aan voor een gedicht.
3: Vandaag schrijven wij voor de passanten die het Muntplein bezoeken gedichten. Speciaal geïmproviseerde gedichten op maat gemaakt.
4: En in de schaduw van de Bib wordt er ook geknutseld.
5: Ik maak een sleutelhanger met diamantjes.
6: Ik heb al twee bandjes gemaakt van mij en van mijn dikke vriend.
7: Feest, helemaal alles feest.
4: Het echte feest is iets verderop op de Grote Markt.
8: Alle handen in de lucht alsjeblieft. Brussel is boos. Ik hou het echt.
4: Vlamingen en Brussel, de liefde is niet altijd vanzelfsprekend. N-VA-minister voor Brussel, Sieltje van Achter.
9: Ik denk dat we soms een beetje onterecht niet de liefde voor de hoofdstad voeren, want eigenlijk is er hier in Brussel echt heel veel te beleven. Maar ook omgekeerd vind ik dat we als Brusselaars ook wel een beetje meer Vlaams mogen zijn en onze rug soms wat rechten, de problemen aanpakken en aan één zeel trekken.
4: En intussen is ons gepersonaliseerd gedicht klaar.
3: Door het luide feesten heen steekt de micro van de VRT. Stelt vragen, vraagt mensen, doet denken, zoekt wensen.
0: De Vlaamse regering heeft vandaag ook haar eretekens uitgereikt. Ze eert op die manier Vlamingen die uitzonderlijk verdienstelijk zijn. Dit jaar was dat onder meer chirurg en voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels. Hij riep op tot meer solidariteit.
10: Ik denk dat het symbool van een zekere solidariteitsprijs te geven vandaag... dat wel zijn belang heeft in toch een wereld van complexe tijden ook. Hè. Solidariteit werd internationaal afgebroken, zowel in binnen- als in het buitenland. Laat ons een kat noemen. Ik heb altijd het gevoel dat mensen die solidair samen iets kunnen doen, dat wel de cohesie versterkt.
0: Ook kunstenaar Michael Borremans, wielerkampioene Lotte Kopecky en chefkok en tv-persoonlijkheid Piet Huizentruid kregen een Vlaams ereteken. Op de E40 richting Brussel is vanmorgen een dodelijk ongeval gebeurd vlak na de afrit Beernem. Een auto met vier mensen daarin week plots af van de middenrijstrook en belandde op zijn dak in de berm. Er was geen ander voertuig bij betrokken. De passagier vooraan overleefde het ongeval niet. De bestuurder en de twee andere passagiers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Alle slachtoffers zijn tussen de 75 en 85 jaar oud. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. De Spaanse premier Sanchez brengt maandag een bezoek aan het rampgebied in Andalusië. Bij de brand daar vielen zeker 12 doden en 7 mensen zijn nog steeds officieel vermist. Meer dan 6600 hectare natuur ging in vlammen op. Stijn Verkruijsen kon even door het rampgebied rijden.
11: Blushelikopters vliegen voortdurend af en aan, want er wordt nog geblust in de dorpen rond Bedar en Los Gallardos. In het rampgebied zien wij geen vuur, maar wel zwart geblakerde, afgebrande vegetatie, soms nog wat aan het nasmeulen. De huizen staan er nog, maar vele zijn beschadigd. En het is er verlaten, want de Guardia Civil houdt de mensen buiten. Het is nog te gevaarlijk. Tientallen

0: Mensen staan aan de wegblokkade te wachten om naar hun huizen te kunnen.
1: Porque nos dejaban ir a darle de comer a los animales.
0: Deze Spaanse vrouw wil haar huisdieren terugzien, want ze hebben die zomaar moeten achterlaten. Onder begeleiding van de politie mag ze straks even naar haar huis. Jacqueline, een Franse vrouw, liet een kat achter, maar zij mag voorlopig niet gaan kijken.
2: Pour voir si on pouvait retourner dans la maison, voir si quelque chose a été brûlé.
0: Jacqueline is vooral benieuwd of haar huis er nog staat. Wellicht zullen de zowat 1500 geëvacueerde bewoners morgen wel het rampgebied binnen mogen.
3: We krijgen een heldere avond en nacht, minima tussen 16 en 20 graden. Morgen opnieuw veel zon met meer hoge wolkenvelden. Maxima tussen 26 en 33 graden. Ook de volgende dagen zonnig met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf dinsdag 's avonds kans op lokale warmteonweders. De tweede ritzege op een rij van Tim Merlier in de Ronde van Frankrijk. Daar begonnen we mee. Merlier was de sterkste in de massasprint. In het klassement blijft Tadej Pogacar aan de leiding. Meer op 14nieuws.be. Clara, blijf verwonderd. Caramba. Met Nicky Aerts.
4: Goedenavond en welkom bij Caramba. We beginnen vandaag uitzonderlijk met een tango. Ons motto is dan ook niet voor niks: blijf verwonderd.

0: Nido Gaucho, het El Revire duo. Hier zijn ze nog eens, dit keer met een tango negro.
1: 1, 2, 3, 4.

Tango Negro uit een album vol tango's, walsen en milonga's, het El Rivere Duo. We halen hopelijk met uw goedkeuren wat versterking bij Carla Verlie.

Carla Verli en Orquesta Tanguedia met Pedacito de Cielo van Homero Esposito en Enrique Francini. We gaan van de tango naar de jazz met Gus Viseur, Boulou Ferré en Roger Parabochy en Revoir

Edith Piaf in het Engels met Simply a Waltz. Cab Calloway and his orchestra weten wat scatten is, oftewel het zingen van woorden zonder betekenis. Moeilijker dan gedacht.

Did it not that door?

En van seksappeal komt er dan misschien ook wel liefde. Somebody Loves Me met Errol Garner aan de piano. De Amerikaanse tenorsaxofonist Coleman Hawkins hield van klassieke muziek, die hij vaak ook speelde op zijn Steinway-vleugel. En blijkbaar goed ook. Maar groot werd hij met het spelen van jazz. Hier samen met zijn quintet en Begin the Begin van Cole Porter.

De Brazilian Bombshell was haar bijnaam, Carmen Miranda. Herkenbaar aan haar sound, maar ook aan haar fruitige verschijning. Samen met Bando Daluwa hier. We doen het even wat rustiger aan met Nancy Vieira en Fred Martens.

twee nummers van Nancy Viera en Fred Martens uit het album Esperanza. En deze muziek lijkt uit een film te komen, maar dat is niet het geval. Misschien brengen we iemand wel op een idee vanavond. Cuban Nocturne.

Over filmmuziek spreken en geen filmmuziek laten horen, zo zitten we niet in elkaar. Vandaar dit thema uit Mon Oncle door Cecilia Concert onder leiding van Jean Corti uit The Original Soundtrack, deel 3, The French Edition by Bent van Looy. En nog meer filmmuziek, nog meer Franse romantiek met twee fragmenten uit Les Liaisons Dangereuses met Barney Whelan op saxofoon, Duke Jordan op piano, Jimmy Merritt op contrabas en Art Blakey op drums.

Jazz e cinema, een mooie combinatie. Prelude in Blue en L'Esquinade, les liaisons dangereuses. Marlene Dietrich staat op nummer 9 in de lijst van Greatest Female Screen Legends of Classic Hollywood Cinema van de American Film Institute. Met net voor haar Judy Garland en Elizabeth Taylor. Vaak bekroond en geliefd, maar de laatste 15 jaar van haar leven bracht ze als een kluizenaar door in haar Parijse flat. Alleen in een Großenstadt.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Clara Live.

allein in einer großen Stadt. Marlene Dietrich, de laatste 15 jaar van haar leven waren misschien minder fraai, maar glamour en glitter en roem waren ook haar deel. John Coltrane op tenor sax, Donald Byrd op trompet, Red Garland aan de piano, Paul Chambers op contrabas en Louis Hayes op drums met Lush Life van Billy Strayhorn.

Uit de Prestige Recordings, volume 3. Uit 1958 was dit Lush Life van Billy Strayhorn en John Coltrane, Donald Byrd, Red Garland, Paul Chambers en Louis Hayes. Albert Emmons heeft zich aan de piano gezet voor de Boogie Woogie Blues.

Albert Ammons met Boogie Woogie Blues uit Blue Boogie uit 1939. Niet alleen wielrenners kunnen goede benen gebruiken, ook u kan er uw voordeel mee doen voor deze Mule Walk van James P. Johnson.

Hugo Diaz op bandoneon met Nocturna van Julian Plaza. En we blijven in Argentinië en luisteren naar de zanger van de tent, Roberto Goyeneche, met Cantor de Mi Barro.

Met La Vieja, een Argentijnse traditional, laten we Argentinië achter ons en gaan naar Peru. Met Chabuca Granda, sinds 2021, prijkt ze op een bankbiljet van 10 Peruaanse sol. Als teken van waardering voor haar werk.

Chabuca Granda met Una Larga Noche. Ze introduceerde de Peruviaanse muziek bij een groter publiek. Met het album Que Bom brengt de Italiaanse pianist Stefano Bolani in 2018 een ode aan het leven. Uit dat album is dit Galapagos.

Galapagos van Stefano Bolani. Het staat op Que Bom, een album uit 2018. En daar is de sudden exit weer van Jorgen Emborg en zijn kwartet en van Caramba helaas. Graag tot volgende week. Maak er nog een fijne avond van met Clara en met elkaar. Bye.

0: 8 uur in de goede avond, 14 nieuws met Alain Korte. In het zuiden van Spanje krijgt de brandweer de natuurbranden die daar al enkele dagen woeden stilaan onder controle. De branden hebben 12 doden gemaakt, onder wie mogelijk ook Belgen. En er zijn ook meer dan 20 mensen vermist. In het zwaar getroffen dorp Bedar lijkt het ergens intussen voorbij, zegt collega Stijn Verkruijsen die ter plaatse is.
1: We hebben al een half uur geen blushelikopters en blusvliegtuigen meer gezien. Dus ik denk dat de brand hier onder controle is. Iets verderop naar het westen is dat nog niet het geval. Daar zijn ze nog altijd bezig. Maar hebben ze inderdaad goede hoop dat er een einde aan zal komen. En we hebben ook gehoord van de Guardia Civil dat ze vanavond misschien al de eerste mensen...
0: ...snelheden tot 150 km per uur gemeten. Uit vrees voor schade en slachtoffers door de wind en overvloedige regen zijn de voorbije dagen 1,8 miljoen mensen geëvacueerd aan de oostkust van het land. Verwacht wordt dat de storm in kracht zal afnemen nu hij aan land is gegaan. Eerder raasde Bavio al over delen van Japan en Taiwan. Daar was

0: Het verslag is van Glenn Martens.
1: Anderhalve set leek er geen vuiltje aan de lucht voor Noskova, die duidelijk geen last had van plankenkoorts en met agressief tennis en uitstekende opslagen de wedstrijd domineerde. Na ruim een uur spelen en bij 6-2, 5-2 kreeg ze al een eerste matchpunt. Maar Mugova overleefde en dat deed ze zelfs 3 games op een rij. Een totale ommekeer, want Mugova won die tweede set uiteindelijk nog met 7-5. In een derde en hoogstaande derde set ging Noskova opnieuw snel door de opslag van Mugova en dit keer kon ze die break wel vasthouden. Na 2,5 uur op het 6e matchpunt, 1 uur na haar eerste, maakte ze het uiteindelijk af. Goed voor haar eerste Wimbledon-titel en een plekje in de top 10.
0: Morgen spelen Zinner en Zverev de mannenfinale nog in Londen. En op deze Vlaamse feestdag wordt er in verschillende steden gefeest met muziek. Dat was vanmiddag het geval al in Brussel, maar het grootste feest is vanavond in Antwerpen. Peter van de Veire vertelt wat er te gebeuren staat.
2: Zometeen begint hier een soort grote vakantiepolonaise. We hebben optredens van Bart Peters, van Camille en van een heleboel andere artiesten daartussen. Het is echt voor heel jong tot iets minder jong. Allemaal muziek van bij ons en er is een heel mooi moment. Zometeen gaan wij ook Margriet Hermans eren. Dikke maand geleden ons ontvallen. En vanavond zijn hier 4 fantastische zangeressen. Barbara Dex, Lies, Natalia en haar eigen dochter Celine. Die gaan een liedje van Margriet brengen, alleen maar om haar te eren.
0: Na een heldere avond en nacht met minima tussen 16 en 20 graden. Morgen opnieuw veel zon met wolkenvelden ook. Maxima tussen 26 en 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd.
4: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
5: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
4: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Morgenavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
5: Por VRT Max.
3: Clara Classic. Met Sylvia Broekaert.
6: Een goede avond op deze feestdag van de Vlaamse gemeenschap. Laten we graag een hartverwarmend concert horen. Het is een recent huldeconcert voor de internationaal gevierde Vlaamse componist Jan van der Roost, die dit jaar 70 is geworden. Het concert werd opgenomen op 26 juni, de dag die voorlopig toch doorgaat als de heetste dag van het jaar. Het was puffen en zweten daar in de concertzaal van Luca School of Arts, het vroegere Lemmens Instituut in Leuven is dat. Maar het was ook genieten van een zeer mooi uitgevoerd en boeiend programma waarin vooral de muziek van de jarige Van der Roost centraal stond. De Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Gidsen stond onder leiding van Ivan Meilemans. En hun opener van het concert was de feestelijke ouverture van Dmitri Shostakovich.

Met de feestelijke ouverture van Dimitri Shostakovich, een werk uit 1954, zette het Koninklijk Harmonieorkest van de Gidsen hun concert in. Dirigent is Ivan Meilemans. Met dit concert werd componist Jan van der Roost in de bloemetjes gezet naar aanleiding van zijn 70ste verjaardag. Jan van der Roost heeft zelf een nauwe band met de Lucas School of Arts, het vroegere Lemmens Instituut, waar hij zijn muzikale studies aanving. Hij studeerde ook aan de Koninklijke Muziekconservatoria van Gent en Antwerpen. Van der Roost is eredocent en ook eredirigent van het harmonieorkest van Lucca School of Arts. Hij is ook nog vaak gastdocent in het buitenland. Zijn vele werken, vooral voor harmonie- en fanfareorkest en brassband, worden internationaal uitgevoerd. Van hem beluisteren we nu eerst een deel uit het gloednieuwe hobo-concerto Aulos, dat gecreëerd werd door de dedicaté hoboïst Bram Nolf. En hier voor de tweede keer gebracht tijdens dat concert op die snikhete avond van 26 juni. En door die uitzonderlijke weersomstandigheden verliep de uitvoering niet helemaal zoals gewenst. En laten we het eerste deel horen van dat concerto met solist Bram Nolf op althobo.

Uit Aulos, het nieuwe concerto voor hobo, althobo en harmonieorkest van Jan van der Roost, kregen we het eerste deel te horen met solist Bram Nolf op althobo en de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Gidsen onder leiding van Ivan Meilemans. Van de jarige Jan van der Roost beluisteren we nu het werk Spartacus uit 1989 en dat werd toen ook gecreëerd door de Gidsen. In drie delen worden leven en dood van de held Spartacus geëvoceerd. Spartacus was een Romeins gladiator die een slavenopstand leidde in 73 voor Christus. Hij had een groot aantal volgelingen en slaagde erin het Romeinse leger veel schade toe te brengen. Pas in 71 voor Christus kregen ze hem en zijn volgelingen onder de knoet. En het moet een hallucinant beeld geweest zijn toen, met al die gekruisigde slavenkrijgers langs de Via Appia naar Rome. Die sfeer zit vervat in het derde deel van Spartacus. Het eerste deel klinkt exotisch, verwijzend naar de afkomst van de slaven, en het tweede deel roept de liefde op in het leven van de held Spartacus.

Het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Gidsen onder leiding van Ivan Meilemans hoorden we daarnet in Spartacus van Jan van der Roost. We beluisteren een huldeconcert voor deze Vlaamse componist die dit jaar 70 werd. Saltimbanco is een recenter werk van Van der Roost. De titel is een Italiaans woord en verwijst naar een acrobaat, een kunstenmaker. Het is dan ook een virtuoos werk voor de solist. En hier is dat Tim de Mazeneer op althoorn. Vooral de hoekdelen zijn technisch veel eisend. Het middendeel is dan weer ingetogen en opgedragen aan de nagedachtenis van Steven Schuurmans, een te vroeg overleden bugelist. Solist Tim de Mazeneer was goed bevriend met hem en gaf de opdracht voor dit werk.

In Saltimbanco soleerde Tim de Mazeneer op Althoorn. De koninklijke muziekkapel van de Belgische gidsen staan onder leiding van Ivan Meilemans. En dit concert werd eind juni opgenomen in Luca School of Arts in Leuven. Nog een recent werk van Jan van der Roost is Arioso Cantabile. De titel zegt het allemaal. Het is een uiterst lyrisch werk, zangerig en sereen, maar ook intens. Het harmonieorkest van de gidsen klinkt hier bijna als een orgel, als één majestueus instrument dat bij momenten ook heel transparant kan klinken.

Een puur lyrisch werk, Arioso Cantabile van Jan van der Roost, met de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Gidsen onder leiding van Ivan Meilemans. Persoonlijk houd ik veel van de compositie I Colori della Gioia van Van der Roost. Dit werk voor sopraan en orkest, dateert van 2019, ontstond voor een privé-aangelegenheid, namelijk het huwelijk van de dochter van de componist. De teksten komen uit het boek Respiro Neve van de bekende fotograaf en dichter Luca Artioli. De sopraan die voor altijd geassocieerd zal worden met dit werk is Anneke Luiten. Ze verzorgde een opname ervan op cd met het orkest Cascofil en eind juni zong ze het opnieuw, maar dan live in concert met de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen.

sopraan Anneke Luiten samen met de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Gidsen onder leiding van Ivan Meilemans in I Colori della Gioia van Jan van der Roost. Vertaald betekent dat de kleuren van de vreugde. Nog een werk dat op het programma stond van het huldeconcert voor Jan van der Roost was zijn Pusta uit 1988. En in Pusta horen we volksdansen, verwant aan de Slavische volksmuziek. Die muziek staat dicht bij de Hongaarse en Slavische dansen van Brahms en Dvorak of de Hongaarse rapsodieën van Liszt. En alle melodieën zijn wel nieuw gecomponeerd, niet gebaseerd op bestaande dansen.

Poesta was dat van Jan van der Roost met de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen onder leiding van Ivan Meilemans. Zoals gebruikelijk tijdens hun concerten sloot de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Gidsen af met de mars van het eerste regiment van Jean-Valentin Bender. En dat wil ik u niet onthouden, zo'n heerlijke mars op 11 juli.

0: Genoten van een huldeconcert aan componist Jan van der Roost met de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Gidsen onder leiding van Ivan Meilemans. De opname dateert van 26 juni tijdens de eerste hittegolf, weet u wel. En dit laatste werk was de kleurrijke mars van het eerste regiment van Jean-Valentin Bender.
1: Clara Classic met Sylvia Broekaert.
0: In aansluiting met het huldeconcert voor Jan van der Roost laat ik u graag nog een werk van hem horen dat niet voor harmonieorkest geschreven is. Zijn concerto voor gitaar en kamerorkest, Concierto de Homenaje, opgedragen aan Joaquín Rodrigo. En daaruit komt dit deel La Melancolia.

Dat waren Fabio Zanon en Ifia Minghi onder leiding van Rudolf Werthem in het deel La Melancolia uit Concerto de Homenage van Jan van der Roost. Vandaag is het 11 juli, feest van onze Vlaamse gemeenschap, en een componist die heel veel deed voor de Vlaamse muzikale identiteit is Peter Benoit. We beluisteren nu een zeer puike uitvoering van zijn strijkkwartet in D groot met het Suis-kwartet.

Het strijkkwartet van Peter Benoit was in handen van het Suiskwartet. En tot besluit van deze Clara in Concert laten we het nog wat wielenwalen en leeuwerken met pianist Peter van Hoven in muziek van Lodewijk Mortelmans. Ik wens u nog een mooie en feestelijke avond verder.

0: 10 uur in een goede avond, VRT Nieuws met Aleide Korte. In het zuiden van Spanje krijgt de brandweer de natuurbranden die daar al enkele dagen woeden stilaan onder controle. De branden hebben 12 doden gemaakt, onder wie mogelijk ook Belgen, en er zijn ook meer dan 20 mensen vermist. In het zwaar getroffen dorp Bedar lijkt het ergste intussen voorbij. Dat zegt collega Stijn Verkruijsen, die ter plaatse is.
1: We hebben al een half uur geen blushelikopters en blusvliegtuigen meer gezien. Dus ik denk dat de brand hier onder controle is. Iets verderop naar het westen is dat nog niet het geval. Daar zijn ze nog altijd bezig, maar hebben ze inderdaad goede hoop dat er een einde aan zal komen. En we hebben ook gehoord van de Guardia Civil dat ze vanavond misschien al de eerste mensen even zouden laten kijken naar hun huizen, even laten controleren hoe het daar is.
0: Nog in Spanje, in de badplaats Malgrat de Mar nabij Barcelona, is gisteravond een groep Belgische jongeren aangevallen door Spaanse voetbalsupporters. De jongeren tussen 14 en 16 zijn daar op vakantie met de organisatie Jongeren Travel en waren gisteravond samen gaan kijken naar de WK-wedstrijd tussen Spanje en België. Hoofdmonitor Willem Koenen vertelt wat er precies is gebeurd.
2: Gisteravond na het kijken van het voetbal op een groot scherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet kon hebben dat wij nog in Belgische driekleur rondliepen, waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen, waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
0: Enkele van hen raakten bij de vechtpartij licht gewond. De dodental van de zware aardbevingen meer dan 2 weken geleden in Venezuela is opgelopen tot ver boven de 4000. De Venezolaanse autoriteiten hebben vanavond bekendgemaakt dat er nu al 4333 lichamen geborgen zijn. Bijna 17.000 mensen raakten ook gewond. Het dodental zal wellicht nog stijgen, want er zijn nog steeds heel veel mensen vermist en het is niet makkelijk om in het puin op zoek te gaan naar lichamen.

wat optredens van Vlaamse artiesten naar aanleiding van Vlaanderen Feest op deze 11 juli. Er was ook een pakkend eerbetoon aan de pas overleden zangeres Margriet Hermans. 4 Kempische zangeressen zongen het nummer Een Vriend van Margriet. Het ging om Natalia, Lies, Barbara Dex en Margriet's dochter Céline.

0: Licht bewolkt tot helder, temperaturen pas tegen de ochtend rond 18 graden. Morgen veel zon met wat hoge sluierwolken en dan tot 33 graden in de Kempen. En datzelfde tropische weer met dezelfde temperaturen houdt nog zeker aan tot en met donderdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd.

0: 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met alle korte. In Frankrijk geldt morgen code rood in 37 departementen door de verzengende hitte. In Parijs zullen onder meer het museum Louvre en de Eiffeltoren, net als vandaag, vroeger slijten. En die code rood heeft ook gevolgen voor de Ronde van Frankrijk. De rit morgen wordt gereden in Corrèze en dat is een van die departementen waar Météo France code rood heeft afgekondigd. Maarten van Gramberen is ter plaatse en legt uit wat dit betekent.
1: Dat betekent dat activiteiten, ook sportactiviteiten zoals de Ronde van Frankrijk, geannuleerd mogen worden of ingekort mogen worden. Een toeretappe annuleren, dat zullen ze nooit doen hier, want ja, de Tour die is heilig. In Frankrijk is trouwens de allereerste keer dat dat gebeurt in al die edities, de 113 edities van de Ronde van Frankrijk. Maar de etappe wordt dus flink ingekort. 30 kilometer van 185 kilometer gaat het naar 155 kilometer. Maar de tussensprint en de vier hellingen die blijven behouden.
0: In de Verenigde Staten zijn vier journalisten van de krant The New York Times aangeklaagd voor hun berichtgeving over het nieuwe presidentiële vliegtuig. Volgens informatie die de journalisten hadden ontvangen, zijn er problemen met de veiligheid van het vliegtuig waarmee president Trump vliegt. Trump kreeg de Boeing 747 enkele weken geleden nog cadeau van de oliestaat Qatar. Volgens anonieme bronnen zou Trump een tussenstop hebben gemaakt op een Britse basis op weg naar de NAVO-top in Turkije. En zou hij daar zijn overgestapt op het oude presidentiële vliegtuig, omdat er dus problemen met de veiligheid zouden zijn geweest. De krant spreekt van een brutale daad en vreest dat de persvrijheid weer wat verder wordt aangetast in de VS. In Vietnam in Azië zijn 15 toeristen uit India gestorven nadat hun toeristenboot was gekapseist. Dat gebeurde nabij een bekend vakantieeiland in het zuiden van het land. In totaal waren er 32 toeristen en 4 bemanningsleden aan boord. 21 mensen konden dus gered worden. Wat het bootongeval in Vietnam heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek gestart. En op het wereldkampioenschap voetbal is zo net de kwartfinale tussen Noorwegen en Engeland gestart. De Engelsen zijn favoriet in deze wedstrijd, maar bij Noorwegen kunnen ze rekenen op topspits Erling Haaland. De winnaar van dit duel neemt het overigens in de halve finale op tegen de winnaar van de laatste kwartfinale. En die wordt om 3 uur gespeeld tussen Argentinië en Zwitserland. Licht bewolkt tot helder, temperaturen pas tegen de ochtend rond 18 graden. Morgen veel zon met wat hoge sluierwolken ook. En dan tot 33 graden in de Kempen. En datzelfde tropische weer met dezelfde temperaturen houdt nog zeker tot en met donderdag aan. Meer in de app van VRT Nieuws. Licht bewolkt tot helder, temperaturen pas tegen de ochtend rond 18 graden. Morgen veel zon met wat hoge sluierwolken ook. En dan tot 33 graden in de Kempen. En datzelfde tropische weer met dezelfde temperaturen houdt nog zeker tot en met donderdag aan. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: een schone lounge set.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba. Clara, live.

0: is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Frankrijk geldt morgen code rood in 37 departementen door de verzengende hitte. In Parijs zullen onder meer het Museum Louvre en de Eiffeltoren, net als op zaterdag, vroeger sluiten. En die code rood heeft ook gevolgen voor de Ronde van Frankrijk. De rit zondag wordt gereden in Corrèze en dat is een van de departementen waar Météo France code rood heeft aangekondigd of afgekondigd. De rit wordt 30 kilometer korter. De graanoogst in ons land moet dit jaar opmerkelijk vroeg gebeuren, nu al in plaats van in de loop van augustus. En het heeft wel te maken met de hoge temperaturen nu, in combinatie met de regen van april en mei. Maar een probleem is dat niet, legt landbouwer Jan Truijen uit.
1: Maar de zomer toe mag dat eigenlijk droog zijn, dus te sneller kunnen wij ook oogsten. Doordat het langer droog is, kunnen wij sneller oogsten. Ja. Het is eigenlijk vooral april en mei, wanneer de korrel gezet wordt, dat het eigenlijk wel regelmatig moet regenen. De kwaliteit zou goed moeten zijn nu het zo lang droog is. Ik heb er bijna niet doorgebeten, dus ze zijn zeer goed droog.
0: Een groep Belgische jongeren op vakantie is gisteravond in de Spaanse badplaats Malgrat de Marna bij Barcelona aangevallen door Spaanse voetbalsupporters na de WK-match tussen Spanje en de Rode Duivels. Hoofdmonitor Willem Koenen van Jongeren Travel vertelt wat er precies gebeurd is.
2: Gisteravond na het kijken van het voetbal op een groot scherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet konden hebben dat wij nog in Belgische driekleur rondliepen. Waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen. Waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
0: In het dorpje Oisy-le-Verger, nabij de Noord-Franse stad Arras en de Belgische grens, hebben duizenden mensen zaterdag betoogd tegen de aanleg van een kanaal. Bedoeling is op die manier de rivieren Seine en Schelde met elkaar te verbinden. De Fransen willen zo via de binnenscheepvaart het noorden van Frankrijk beter verbinden met de havens in ons land en Nederland. De tegenstanders spreken van een duur project dat zeer schadelijk is voor natuur en milieu. Het kanaal zou meer dan 100 kilometer lang worden en 54 meter breed. Bedoeling is in 2032 de eerste schepen er te laten varen. Op het WK voetbal strijden Noorwegen en Engeland vanavond om een plek in de halve finale. Aan de rust staat het er 1-1. Skilderoep opende de score voor de Noren, maar vlak voor rust kwamen de Engelsen langzij via Jude Bellingham. De match begon overigens met een minuut stilte voor de overleden Zuid-Afrikaanse speler Jaden Adams, die overleed zaterdag. Hij was pas 25 jaar. Adams speelde op dit WK 3 wedstrijden met Zuid-Afrika onder bondscoach Hugo Broos. Dus later vannacht is er de laatste kwartfinale nog tussen wereldkampioen Argentinië en Zwitserland. Die match is om 3:00. En op de Antwerpse Grote Markt waren er vanavond heel wat optredens van Vlaamse artiesten naar aanleiding van Vlaanderen Feest op de 11 juli. Er was ook een eerbetoon aan de pas overleden zangeres Margriet Hermans. 4 Kempense zangeres

0: Licht bewolkt tot helder, temperaturen pas tegen de ochtend rond 18 graden. Zondag veel zon met hoge sluierwolken ook, dan tot 33 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi. Altijd slim.
1: Clara Live.